0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De NS gaat drones inzetten om graffiti-spuiters aan te pakken. Dat idee hebben ze afgekeken uit Zwitserland, waar het al een groot succes is. En ook gaat de NS stickers over de handtekening van graffiti-spuiters plakken om hen te ontmoedigen. Graffiti kost de NS elk jaar miljoenen aan schoonmaakkosten. In Frankrijk moeten meer dan 400 scholen vandaag dicht blijven, heeft de Franse minister van Onderwijs besloten. En ook mag er niet in de buurt van scholen worden gedemonstreerd. Het is al de hele week onrustig in Frankrijk door scholierenprotesten. Gisteren werden er bijna 2000 mensen opgepakt. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt die worden verdacht van het plannen van een terroristische aanslag. Het gaat om een Duitser en 2 Syriërs. Volgens Duitse media zouden ze online hebben gesproken over het plegen van een aanslag met wapens. Hoe concreet die plannen waren is niet duidelijk. En de grote brand op een bedrijventerrein in Almere is onder controle. De brandweer rukte met groot materieel uit. Het vuur woedde in een pand waar verkeersborden werden opgeslagen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En ook is er nog niks bekend over eventuele slachtoffers. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de komst van een enorme medicijnfabriek van een Amerikaanse farmaceut. Ze willen daar onder andere afslank- en diabetespillen gaan maken. De farmaceut geeft miljarden uit voor de bouw van de fabriek, die vanwege het volle stroomnet ook een eigen elektriciteitscentrale zal krijgen. Niet alleen bij ons, maar in heel Europa stroomde er afgelopen zomer erg weinig water door de grote rivieren, zoals de Donau, de Rijn en de Seine. Het minst in meer dan 30 jaar, zegt Klimaatdienst Copernicus. De droogte zorgde voor problemen voor de scheepvaart en in sommige landen was er te weinig koelwater voor kerncentrales. In Brazilië wordt onderzoek gedaan naar een mogelijke bom die is achtergelaten bij het Hoge Rechtshof van het land. Er is een verdachte opgepakt. Hij klom over het hek van het hof en gooide een rugzak bovenop een bushokje waar die bom in zou kunnen zitten. Over een paar dagen zijn er presidentsverkiezingen in Brazilië. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. Vlak voor tijd werd de gelijkmaker pas gemaakt. Boskas Xavi baalt van de eerste helft en heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met mist. Lokaal kan dat dichte mist zijn. Als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Afgelopen zomer was de heetste ooit in West-Europa, zegt klimaatbureau Copernicus. Het record uit 2003 is daarmee verbroken. De gemiddelde temperatuur lag 2,5 graad hoger dan normaal. En ook was er in een groot deel van Europa sprake van zeer sterke hittestress. Dan is de gevoelstemperatuur hoger dan 38 graden. Slapen op straat is niet langer verboden in Utrecht, meldt de regionale omroep. De Utrechtse gemeenteraad heeft er maandenlang over vergaderd. Veel partijen vinden het beboeten van buitenslapers niet effectief, omdat de meeste mensen dakloos zijn en die boete dus niet kunnen betalen en ook niet ergens anders kunnen slapen. De raket van SpaceX, die gisteren vanuit Florida werd gelanceerd, is aangekomen bij ruimtestation ISS. De raket deed minder dan 8 uur over de reis en dat is een record. De bemanning, 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus, zullen een half jaar in het ISS blijven. En het is vandaag precies 75 jaar geleden dat het eerste Nederlandse tv-programma werd uitgezonden. Dat wordt de komende tijd op verschillende manieren gevierd. Zo wordt er vanavond een speciaal programma uitgezonden, waarin Cornald Maas met gasten terugblikt op de Nederlandse televisiegeschiedenis. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met mist. Lokaal kan dat dichte mist zijn. En als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De oorzaak van de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer is nog steeds niet duidelijk. Wel sluiten de onderzoekers een aantal zaken uit, zoals werkzaamheden, achtergelaten afval of vonken van het spoor. Bij de brand werd zo'n 100 hectare natuur in de as gelegd. Bij zeker 6 sportbonden moeten sporters die trans of non-binair zijn een medische keuring ondergaan of een ontheffing aanvragen om mee te mogen doen aan amateurwedstrijden, heeft Pointer ontdekt. En dat is discriminatie. Het gebeurt onder meer bij voetbal, handbal, schaatsen en wielrennen. Op een bedrijventerrein in Almere heeft gisteravond laat een grote brand gewoed. De brandweer rukte massaal uit. Het vuur begon op de bovenste verdieping van het bedrijfsverzamelgebouw. De brand is inmiddels onder controle, de oorzaak is nog niet bekend. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje nog met 2-0 achter. Vlak voor tijd werd de gelijkmaker pas gemaakt. Bondscoach Xavi baalt van de eerste helft en heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel. En dan het weer van Weer Online. De dag begint met mist en lokaal kan dat dichte mist zijn. Als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij zeker 6 Nederlandse sportbonden mogen amateursporters die trans of non-binair zijn niet zonder meer meedoen aan wedstrijden. Volgens het programma Pointer moeten ze vooraf toestemming vragen of een medische keuring ondergaan. Soms mogen ze helemaal niet meedoen. Discriminatie, vindt de nationaal coördinator. De brandweer is in Almere bezig met het nablussen van een grote brand. Die brak uit in een bedrijfsverzamelgebouw. Volgens Omroep Flevoland woedde de brand in 2 delen van het gebouw. Er zou niemand binnen zijn geweest. Halverwege de nacht werd het zijn brandmeester gegeven. Het blijft onduidelijk wat de oorzaak was van de grote natuurbrand in Limburg deze zomer. Onderzoekers zeggen dat het in elk geval niet kwam door bijvoorbeeld werkzaamheden of achtergelaten afval. De brand bij Venray verwoest ongeveer 100 hectare natuurgebied en de burgemeester zegt dat het herstel lang gaat duren. En bondscoach Xavi zegt dat het zijn fout is dat Nederland gisteren een slechte eerste helft speelde tegen Griekenland. Dit was niet de manier om te spelen, zegt hij. Al in de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. Van Dijk en invaller Reinders zetten het recht. De eindstand werd 2-2. En dan het weer van Weer Online. De mist die er nu nog is en waarvoor in het noordoosten code geel geldt, lost vrij snel op. En dan wacht een zonnige dag met vanmiddag maximaal rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente voor

0: Wickham en de Kingdom of Fear hier op Twente FM. Goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is 2 oktober, de allereerste uitzending van tv-zender RTL Veronique vindt plaats. Later RTL viert gebeurt op 2 oktober 1989 op deze dag.
1: Vandaag in het nieuws.
0: De fietser is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Haarsbergenstraat in Enschede. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De weg werd na het ongeval afgesloten. Meerdere automobilisten negeerden de afzitting en kregen daardoor een bekeuring. Deze naam op 120.nl. En Trudy Vos is donderdagmiddag bij haar afscheid als hoogste baas van het RS7 Twente benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Burgemeester Sander Schelberg spelde haar de bijbehorende versiersel op tijdens de afscheidsreceptie in de Gieterij in Hengelo. Lees dat ook na op 120.nl. En Heracles kan vanavond de eerste periodetitel in de keukenkampioen divisie pakken. Daarvoor moet de ploeg uit Almelo wel winnen van Helmond Sport. En ja, Helmond Sport is nog steeds ongeslagen thuis. Dus dat wordt nog wel even een dobber. Maar het zou mooi zijn, dus ja, de periodetitel misschien vanavond wel in Almelo. Vandaag zon. Vanochtend nog wat mist. En dat wordt een graad of 20. Welkom, beste mensen. Dit is Twente wordt wakker op deze vrijdagochtend. Later een blik op de military, onder andere. En we gaan er nog weer wat aan toneel doen. Ja, we gaan het toneel gewoon opwarmen of niet. En meer zaken deals raken. En heb je zelf wat, laat het even weten. Doe dat via de 120-app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, link-icoontje. Full service all over the place, ook op deze vrijdagochtend.

0: If you have me live hier op Twente FM.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: We gaan naar 954 in Twente, want de Plegelmerskerk in Oldenzaal wordt op deze dag 954 ingewijd. Dat gebeurde op 2 oktober. Dat gebeurde door de aartsbisschop en daarmee kreeg Oldenzaal een belangrijke kerkelijke positie in Twente. De kerk groeide uit tot een hoofdstuk of hoofdkerk van Twente. En bijbehorende kapitel speelde eeuwenlang een belangrijke rol. 954 op deze dag. Dan 2 oktober 1937 reed de laatste trein van Haaksbergen naar Enschede. Officieel dan. Op het station van Haaksbergen stonden veel mensen om afscheid te nemen van de trein. Locomotief Bello vertrok uiteindelijk met luid gejuich en gezwaai richting Enschede. De laatste trein 2 oktober 1937 gebeurde dat van Haaksbergen naar Enschede. En 1989, de allereerste uitzendavond van RTL Veronique. Later RTL 4 met onder andere het nieuwsprogramma gepresenteerd door Jeroen Pauw en Loretta Schrijver. En de showavond gepresenteerd door Catharine Keil en Wessel van Diepen. Het is de eerste commerciële televisiezender die wordt toegelaten op een kabel in Nederland. Commerciële televisie is nog steeds verboden in Nederland. Maar omdat RTL Veronique een truc had, omdat het officieel een Luxemburgse zender was, kon het via een U-bochtconstructie wel worden uitgezonden en doorgegeven op de Nederlandse kabel. Start dus van RTL Veronique op deze dag 1989. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1993, 2 oktober. En de hits van die dag zijn onder andere Go West van de Pet Shop Boys, want die kwam binnen op 38, op 37, Nirvana, Heart-Shaped Box. Runaway Train van Zal Asylum komt binnen op 36. Dan Schrijf Me Nooit Geen Mooie Brieven Meer van Marianne Weber komt binnen op 32. Op 28 hebben we de hoogste nieuwe binnenkomer DJ Bobo, Somebody Dance With Me. En er is ook een binnenkomer op nummer 29.

Earth, Wind & Fire, Sunday Morning. Uiteindelijk wordt het nummer 25. Staat 4 weken in de top 40 en kwam binnen op deze dag in 1993 op nummer 29 in de top 40. Dan de top 3, Living On My Own van Freddie Mercury op 3. Op 2, Faces van Too Unlimited. En op 1 blijven staan in de 13e week, What's Up van de Four Non Blondes. Nummer 1 van 2 oktober 1993.

0: weekend. Goed nieuws. Vanavond kan Heracles dus misschien wel de periodetitel binnenhalen. Moet wel gewonnen worden van Helmond Sport. Lees na op 120.nl. Het hele verhaal met de trainer. Straks gaan we het hebben over een groene straat makeover in Wierden. En we gaan het ook hebben over de doelweek met BN'ers. Die zetten ze ook in Twente. Hoe dat zit, hoor je later in de show. En we hebben iemand gevonden. Nou, dakloos niet, maar die gaat van huis naar huis. En die kwam gisteren aanwandelen. En die wil het verhaal kwijt wat het plan is om iets op de kaart te zetten. Ja, snap jij nog het verhaal? Nou, ik ook niet. Dus daarover later meer. En heb je zelf wat te melden, laat het even weten via 120 of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, linker icoontje. Straks een streeknieuws.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
5: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl, voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Gevonden!
8: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
9: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
10: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
11: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
12: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omheen nog grote veurhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuw hit.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het streeknieuws.
0: Het is 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel.
0: Dag Jeroen.
14: Trans- of non-binaire amateursporters kunnen bij zeker 6 sportbonden... niet zomaar meedoen aan bijvoorbeeld voetbal- of rugbywedstrijden. Pointer ontdekte dat ze medische keuringen moeten ondergaan of eerst toestemming moeten vragen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw een belangrijke brug tussen het westen en het oosten van de stad getroffen. Ook een flat werd geraakt en daar zou zeker 1 dode zijn gevallen. En het was afgelopen zomer record warm in Europa, heeft klimaatdienst Copernicus uitgerekend. Iets meer dan de helft van de Europeanen had last van zeer sterke hittestress, ofwel gevoelstemperaturen van 38 graden of hoger.
0: Jeroen, dankjewel. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Wim.
0: Frank, gaan we hier zoeken, even kijken, ja. Waarom niet? Ik zeg nog een keer, Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
7: Gisteren startte de 30e editie van Glasrijk te Bergen met ruim 75 kunstenaars uit verschillende Europese landen en 27 expositielocaties. Het internationale evenement staat dit jaar in het teken van The Power of Glass en toont 4 dagen lang de veelzijdigheid van glaskunst. Curator Mirjam Knol vertelt dat het evenement is uitgegroeid tot een internationaal toonaangevende glaskunstmanifestatie. Berichten lezen en schrijven op de telefoon geeft ruim 2 keer zoveel kans op een ongeval in het verkeer. Daarom is deze week de Mono-campagne gestart op radio, televisie en online. Automobilisten en fietsers worden gevraagd de verleiding weg te nemen. Bijvoorbeeld met niet storen of de telefoon buiten bereik leggen. Afleiding in het verkeer kost ruim 100 mensenlevens per jaar. En het conflict tussen Optisport en de gemeente Enschede over ijsbaan Twente is geëscaleerd. Optisport stelt dat het energieverbruik flink is gestegen door achterstallig onderhoud en technische gebreken. De gemeente wijst dit van de hand en zegt dat veranderingen in exploitatiegedrag door Optisport zelf de oorzaak zijn. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vandaag lost aan het begin de nevel en

van de nacht hier op Twente Radio. Vandaag prachtig weer. Excuus meneer. Nou, wat ik al zei, zon. Nu nog een beetje heiigheid her en der. En later zon dus. En rond de 20 graden. We mogen niet klagen. Komend weekend ziet er ook goed uit. En later doen we nog een update. Als we aan het weekend denken. Met betrekking tot de military in Boekelo. Hoe is het daar? En wat gaat het morgen doen? Als er 50.000 mensen worden verwacht in Boekelo. Bij de military 2026.

0: All City and the Fireflies hier op de Twente Radio, Twente FM op deze vrijdagochtend.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Onder andere jarig vandaag, en het is nogal een lijst met bekendheden. Don McLean, Only Crying zong die ooit. 81 geworden, Mike Rutherford van Genesis. De gitarist is 76 geworden. Romina Power, die lange vrouw uit Italië, die is jarig vandaag. Die Romina Power, die wordt 75. Sting wordt ook 75 van de Police. Philip Oakey van de Human League wordt 71. Freddie Jackson, de zanger uit Amerika, wordt 70. Robbie Neville, Zelavie, wordt 65. James Hunter, de zanger uit Engeland, wordt 64. Hebben we Winston Gerstenage voor Fiets. Was hij weer? Nou, Winston is in ieder geval jarig. Hij wordt 50. Gefeliciteerd. Er ziet Abraham vandaag. En Tiffany ook jarig vandaag. Die wordt 55.

Stephanie, lieve liedjes, couldn't be. Ze is 55 geworden vandaag, heet officieel Tiffany Darish. En het was na dit deuntje ook gebeurd met Tiffany, tenminste qua muzikale carrière. Want haar grootste was natuurlijk I Think We're Alone Now. Dat was hiervoor, zeg maar. Nou, al wel lang geleden, zeg maar. Het is bijna 7:50. We gaan straks naar een wijk in Wierden, die wordt opgekalevaarderd. Maar wel met natuurlijke dingen. Details horen we straks na Tempe Pala.

0: In Frankrijk afgelopen zomer ook een hele grote hit, maar er zat weer een Frans stukje in, zodat het op de Franse radio mocht. Nou, moeilijk verhaal, hoe dan ook, was een dikke hit, ook in Nederland begin dit jaar. Zeg, we gaan wat leuks doen, tenminste, dat doet het IVN Regio Oost, want er wordt een wijk opgekalfaterd. Ik zeg dat een beetje raar, Lian Kolkman, goedemorgen. Wat gaat er precies gebeuren?
1: Ja, we gaan een groene straat makeover doen in Wierden, in Wierden-West. Waar tijdens een, of net voorafgaand aan een renovatie, een eigenlijk van gevel tot gevel vergroening gaat plaatsvinden samen met de inwoners.
0: Oké, gaan alle inwoners meedoen?
1: Nou, zoveel mogelijk hopen. Ja, nee, we zijn echt verrast door de mooie aanmeldingen. Dus we gaan er een feestje van maken.
0: Ja, het is de eerste in de regio, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Wat is de instelling van het hele verhaal?
1: Nou, de instelling is enerzijds het vergroenen, hè, samen met inwoners. Dat is natuurlijk goed voor het klimaat en de biodiversiteit. Maar vooral is het ook omdat mensen graag een gezellige tuin willen met kleur. En elkaar ook tijdens het planten en het onderhouden ook elkaar ontmoeten.
0: Ja, samen, zeg maar, bij de buren bloemenwater geven. En dan heb je zo'n cirkeltje krijg je dan, hè? Iedereen doet bij de buurman het en de buurvrouw.
1: Ja, of de ene helpt de ander me. Als het even wat lastiger is. Of je geeft elkaar advies over de tuin. En we merken gewoon, want we doen dit wel landelijk meer in de provincies al. Dat het zo werkt, dat het echt verbindend werkt. Groen is zeg maar dan bindmiddel, in het geval. Ja.
0: Oké, okay, even in de praktijk. Morgen, we kijken de straat in en wat zien we dan?
1: Nou, ik verwacht een bond gezelschap van inwoners die er zin in hebben. Het zonnetje dat opkomt en mensen ook vanuit de gemeente, waarvan we deze mooie opdracht hebben gekregen, van gemeente Wierden, Regenboon, Stichting De Wellen. Ook iemand is er vanuit de Vreedzame Wijk. Dus we zijn er met een groot aantal om samen met inwoners de planten er daadwerkelijk in te gaan zetten. Zij hebben in de afgelopen periode het kunnen ontwerpen in de tuin, van waar willen ze de planten. Ze hebben keuzes gehad in de plantenpakketten. En nu is het zover. Nu gaan ze ook echt de grond in.
0: Oké, okay, ja. Maar materiaal wordt ook meegenomen door het IVN of hebben ze dat zelf aangeschaft? Zo bedoel ik het ook een beetje. Zie ik een trekker staan met allerlei planten erbovenop?
1: Nou, de kweker die brengt het mooie gifvrije plantgoed. Die brengt dat netjes naar een centraal punt. En we hebben uitgevraagd bij de mensen welke gereedschappen ze hebben. Dus we hebben bekeken dat het nog voldoende is voor iedereen. Er zal eens een kruiwagen met een buurman meegaan hier en daar. Maar zeg maar, we hebben al genoeg.
0: Het wordt een feest morgen, dus begrijp ik.
1: Ja, de kinderen kunnen ook iets creatiefs gaan doen. Iets voor zichzelf maken en voor een ander in de wijk. Dus denk ik overal aan gedacht. Zo hebben we hem in ieder geval wel voorbereid.
0: Oké. Zijn de pottenkijkers welkom? Mag iedereen komen kijken in Wierden?
1: Ja, leuk. En neem vooral tuinhandschoenen mee.
0: Ja, laarzen, van die groene laarzen. Ik zie het helemaal voor me. Helemaal te gek.
1: Ja, er is koffie.
0: Kniestukken.
1: Ja, dus ook als je niet, zeg maar, daadwerkelijk je handen uit de mouwen kunt steken, zijn er ook mensen die zeggen van, goh, ik zorg wel voor koffie. Dus daar hebben we ook naar gevraagd. Dus eigenlijk iedereen kon op zijn manier meedoen aan deze makeover.
0: Goed zo. 9:30 start het. Tenminste, 9:30 is de aftrap planten. De planten begint op 9:45. Dus er is echt een tijdschema. Maar 2:30 moet het klaar zijn. Dan kunnen we met z'n allen een biertje drinken, begrijp ik.
1: Nou ja, of iets anders fris. Biertjes hebben we nog niet. Die komen er niet. Maar we zorgen wel voor wat fris en wat lekkers. En de insteek is zo dat we met zoveel zijn dat het ook lukt om al die planten dan de grond in te hebben. En over een 30 jaar komen we nog een keer met een onderhoudsmoment om de mensen ook te helpen van hoe staan die planten er nou bij. Heb je vragen erover? Ja.
0: Hartstikke goed. Morgen dus in Wierden. Ja. Nou valt mijn beeld uit. Het gaat wel lekker vanochtend met mijn computertje. Maar wat was het nou ook weer precies in Wierden? De Emmastraat, geloof ik, aan mijn hoofd?
1: Ja, we zitten echt in. Het gaat over de Jalingstraat, Jacobsonstraat, Emmastraat en Landmansstraat.
0: Ik zie
1: het
0: nu weer.
1: Ja, en wij staan dan op het grasveld op de kruising van de Jacobsstraat en de Jalingstraat. En om 9:30 inderdaad is de aftrap. Ja.
0: Goed zo, Lian, we gaan het bekijken. Ik dank je wel en succes morgen in Wierden. Mm-hmm.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan op de best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luister. Nog nooit vertoond. Alleen vandaag nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar nu met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Loots in Notten en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
0: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar nu met vouchers tot wel 25% extra.
2: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
3: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
2: Hou je huis
3: De schaduwmakers uit het oosten.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Trans- of non-binaire amateursporters die willen meedoen aan bijvoorbeeld voetbal- of wielerwedstrijden mogen dat niet altijd zomaar. Volgens het programma Pointer eisen zeker 6 sportbonden vooraf een medische keuring. Soms mag iemand helemaal niet deelnemen. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie maakt zich er zorgen over. In Katwijk mag het Amerikaanse Eli Lilly een medicijnfabriek van $3 miljard bouwen. Honderden bewoners van Katwijk vroegen om een referendum omdat ze tegen de fabriek zijn. Maar dat werd weggestemd. Er komen 500 banen en omdat het stroomnet vol is, gaat de fabriek met gasturbines stroom opwekken. Rusland heeft ook vannacht weer de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. En daarbij is opnieuw een belangrijke brug tussen het westen en oosten van de stad getroffen. Ook een flat kreeg een voltreffer. Daarbij zouden zeker 1 dode en 2 gewonden zijn gevallen. En de Europese klimaatdienst Copernicus heeft teruggeblikt op de zomer. Door langdurige en hevige droogte stonden rivieren laag, was zeewater uitzonderlijk warm en waren er in de helft van Europa recordhoge gevoelstemperaturen van 38 tot 46 graden. Zeer sterke hittestress noemt Copernicus dat. En dan het weer van Weer Online. Eerst soms nog lichte mist. In het noordoosten geldt daarvoor code geel. Verder veel zon vandaag en maximaal rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen files in het oosten van het land, maar wel een wegafsluiting. De N330 Gummelo-Varsseveld is in beide richtingen dicht. Tussen Doetinchem en de aansluiting met de N18 door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
10: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Welkom, deel 2 van de show.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is 8:10 en vandaag op deze dag was er het starten van de RTL Veronique. De voormalige Veronique. En toen RTL 4. Gebeurde op 2 oktober 1989 op deze dag de start van RTL Veronique.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Een ongeval vanochtend in Oldenzaal op de Enschedese straat. Daar heeft een ernstig ongeval plaatsgevonden tussen een automobilist en een fietser. Zoals het er nou uitziet is de fietser aan de verwondingen overleden. Meer na te lezen op 120.nl. En als er meer nieuws is, hoor je dat ook hier in de show. Even gisteravond ook al een fietser gehoord bij een aanrijding met de auto op de Haaksbergenstraat in Enschede. De fietser is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. En meerdere automobilisten die negeerden daar de afzetting en kregen daardoor een bekeuring. Lees dat verhaal ook na op 120.nl. En Trudy Vos is donderdagmiddag bij haar afscheid als hoogste baas van het RSC van Twente benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Sander Schelberg die speelde haar de bijbehorende versierselen op tijdens een afscheidsreceptie in de Gieterij in Engelo. En Heracles kan vanavond periode kampioen worden. Dat moet dan wel geworden worden van Helmond Sport, die thuis nog niet ongeslagen is. Wat spannend, ja. Twente wordt wakker. Straks nog een military update. En we gaan nog wat andere leuke zaken doen die ons raken. Als iemand nog een nieuwe computer te koop heeft, dan zou ik zeggen, laat het even.

0: Michael Jackson, do you remember the time hier op Twente FM? Het is vrijdagochtend, bijna weekend. En ja, BN'ers zetten zich in op die verse plekken ook in Twente tegen de eerste landelijke, of tijdens de eerste landelijke present doeweken. Een mondje vol, Leonie Verloop. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat gaat er precies gebeuren? Want eigenlijk zijn we al begonnen, geloof ik, toch?
1: Klopt. Wij zijn 24 september al begonnen. En ja, kijk, present is eigenlijk altijd wel in beweging. Want wij organiseren jaarlijks zo'n 300 projecten. Om mensen te helpen die het zelf even niet kunnen, die een steuntje in de rug nodig hebben. Maar ja, om aandacht te vragen voor vrijwilligerswerk heeft present landelijk. Dus we bestaan uit 65 stichtingen. Ze zijn landelijk in het jaar van de vrijwilliger, dat is 2026, hebben deze week in het leven geroepen. En door heel Nederland doen eigenlijk allemaal BN'ers mee. En wij noemen dat in Enschede natuurlijk heel nuchter betrokken Nederlanders. Om ja, ook aandacht te vragen voor het doen van vrijwilligerswerk, want dat is onmisbaar.
0: Ja, hoe is het daar eigenlijk mee? Ik zit elke keer weer te denken, aan de ene kant denk ik van nou, heel veel mensen doen dat. Andere mensen, ja, er gebeurt ook heel veel niet. Maar heel veel mensen moeten ook werken tegenwoordig. Ja. Hè, vroeger was, had je zeg maar genoeg om rond te komen en kon je vrijwilligerswerk doen. Maar tegenwoordig moet er gewoon gearbeid worden, zeg ik altijd.
1: Zeker, dat is ook zo. En dat weten wij ook als present, als geen ander. En daarom, ja, wij organiseren hulpacties, projecten noemen wij dat dan. Waarbij een groep, in je eigen groep, dus dat kan een groep, inderdaad een groep collega's zijn. Of een groep studenten, of een groep scholieren. Iedereen die in een groep georganiseerd is, die kan meedoen. Maar die kiezen zelf hun tijdstip waarop ze kunnen. Dus die gaan samen zitten, trekken hun agenda, overleggen wanneer ze kunnen. En op dat moment, wanneer zij kunnen, gaan wij hun inzetten. Dus wij werken eigenlijk vanuit het aanbod wat er is in de samenleving. En gebaseerd daarop zetten wij hulp in. Dus wij hebben eigenlijk heel veel, ja, 1400 vrijwilligers per jaar ongeveer.
0: Oké, dat is toch gelukkig. Oh, dat is mooi. Ja. Nou ja, dat scheelt weer. Ja.
1: Hey. Zeker.
0: Ja, ik zie dat Nathalie Baartman ook is ingezet en burgemeester Jeroen Diepemaat.
1: Klopt, ja. Nathalie Baartman, superleuk dat ze haar naam, ze komt uit Borne. En ze is natuurlijk betrokken op Twente, maar ook betrokken op mensen vooral. En ja, zij wilde heel graag ook zich inzetten en verbinden aan presenten deze dag. En zij heeft meegedraaid bij een dagbestedingslocatie in Hengelo. En gisteren heeft burgemeester Jeroen Diepemaat het Oktoberfest in Losser geopend en is daarbij aanwezig geweest. En het Oktoberfest was speciaal georganiseerd voor mensen, ja, met een zorgbehoefte. Dus denk aan mensen van de Twentse zorgcentra, mensen met of ouderen, mensen die in rolstoelen zitten. En het was, de tent stond er al, want het officiële Oktoberfest begint volgens mij vandaag.
0: Ja.
1: De tent stond al klaar en de organisatie had gezegd van joh, gebruik dit voor mensen die, ja, met een zorgbehoefte. En nou, dat was echt, ik kan je vertellen, was één groot feest. We hebben enorm genoten.
0: Ja, leuk.
1: Ja.
0: Dat hebben ze van mij vorig jaar ook al eens een keer gedaan. Ik weet niet, maar in ieder geval de vreugde spatte vanaf. Helemaal terug.
1: Absoluut. Okay. Ja.
0: En dan was Jeroen Diepemaat dus bij. Die dronk het eerste biertje, neem ik aan, dan de eerste pul.
1: Ik weet niet of er een biertje werd gedronken eigenlijk. Volgens mij is sowieso alcoholvrij, volgens mij. Ik weet
0: zeker,
1: het eigenlijk helemaal niet.
0: Maar
1: het was heel leuk. Hij verwelkomde de mensen en hielp ze naar binnen. Want er was natuurlijk nog weer een drempel. Het was weer lastig met een rolstoel. Dus en hij stond bij de voordeur en hij heeft een welkomstwoordje heeft hij gehouden aan het begin. Niet te lang, want mensen waren al druk bezig gelijk aan het feesten. Dus er werd flink gedanst.
0: Zeg, het duurt nog tot 9 oktober, zie ik, hè, geloof ik.
1: Klopt, ja, dat klopt.
0: Staat er nog meer een stapel?
1: Ja, zeker. Vandaag zet de fractie van Pro zet zich in. Die gaan aan de slag in de tuin vandaag. Volgende week. Ja, er zijn een aantal bedrijven die zich inzetten via ons. En een aantal, we hebben ook een vaste vrijwilligerspool. En die zet zich ook altijd in groepsvorm, in diverse soorten en maten. Qua groepsgrootte zetten die zich in. Ze gaan bijvoorbeeld kasten in elkaar zetten bij een, op een adres, een tuin opknappen. een woning opruimen. Dus ja, er is altijd wat te doen.
0: Kasten in elkaar zetten. Och jongens, ja. Wat een feest. Ja, daar ben je of specialist in of helemaal niet.
1: Ja, nou, wij hebben natuurlijk hele goede vrijwilligers. Dus,
0: nee, dat zitten jullie wel goed. Ja, zeker, zeker. Heel goed. Leonie, dankjewel. Hartstikke goede actie, Leonie, verloop van present. En we mochten nu zijn, trek aan de bel. En succes met de werkzaamheden, zeg ik dan maar weer.
1: Dankjewel, hartelijk dank.

0: Bijna 8:30. Het is een weekend waar veel te beleven is. Ook het weekend van de wetenschap in onze regio. Ook met zaken in Natura Dosset, Sterrenwacht, Hellendoorn. En in Enschede is er nog wat te doen bij het Saxion. Kai Haverman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, morgen en overmorgen gaat het gebeuren. Het weekend van de wetenschap. Wat gaan we daarvan merken?
1: Nou, weekend van de wetenschap gaan we zeker wat van merken in Enschede. Wij hebben morgen op Saxion de Technology Day. En daar gaan we echt een groot evenement organiseren voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar. Maar ook voor volwassenen heel leuk. Waar ze echt de kans krijgen om met de nieuwste technologieën in aanraking te komen. Maar ook datzelfde ervaren. Dus heel leuk.
0: Oké, wat is het doel van het weekend van de wetenschap?
1: Het doel van het weekend van de wetenschap is om mensen te enthousiasmeren en nieuwsgierig te maken naar wetenschap en technologie. En ook om te laten zien dat wetenschap en technologie eigenlijk ook in het dagelijks leven overal voortkomt. En dat past ook goed bij Living Technology, waar wij bij Saxion veel mee bezig zijn.
0: Ja, moeilijk woord, hè?
1: Moeilijk woord, ja klopt.
0: Nee, en dat zien we wat er uiteindelijk achter zit. Hoe gaat zo'n dag in elkaar zitten? Hoe is dat precies ingekleed?
1: Ja, wij beginnen om 11:00. Mensen kunnen gewoon binnenkomen. Dan worden ze ontvangen. En dan kunnen ze van alles beleven. En dat gaat van spelen met magnetisch zand tot het maken van een knutsel in het metaallab. Bijvoorbeeld vorig jaar hebben we een flipperkast gemaakt. En dan kunnen alle mensen hun eigen flipperkastje maken met ledlampjes, veertjes, noem maar op. Maar ook bijvoorbeeld chemieproefjes, bijvoorbeeld forensisch onderzoeken. Dus dat je met een kwastje je vingerafdrukken kunt ontdekken. Dus er is echt van alles te doen.
0: Oké, en je kunt gewoon binnenlopen, is dat het idee?
1: Je kunt gewoon binnenlopen, het is van 11 tot 4:00. Er is ook wel voor de innerlijke mens gezorgd. Er zijn tosti's, koffie, thee, ranja. Dus dat, daar kan je gewoon gebruik van maken.
0: Hartstikke goed. Ja, tegenwoordig hebben alle scholen en Saxions en RSW's complete restaurants. Wat voor de studenten ook, begreep ik. Uit de familie.
1: Ja, klopt. alleen deze keer maken we de tosti's voor een gedeelte zelf. Dus
0: oké. Okay.
1: Dus dat is wel leuk. Ja.
0: Goed zo, speciale kaas en zo.
1: Speciale kaas,
0: ja. Natuurlijk zijn er op meer plekken in de regio wat dingen te beleven. Kun je nou ook een routekaart maken dat we meerdere adressen aan doen?
1: Ja, dat kan zeker. Dus bijvoorbeeld de Museumfabriek doet ook mee met het Weekend van de Wetenschap. Eigenlijk de meeste techniekmusea, zoals jij net ook al aangaf, bijvoorbeeld Natura Dosset ook. Dus je kunt meerdere adressen aandoen. En er zijn ook het Weekend van de Wetenschap werkt met hotspots. Dat zijn plekken waar het concentreert. Dus dan kan je bijvoorbeeld beginnen bij ons. Dan heb je een overzicht van alle wetenschap en techniek die er is. En dan kun je op basis daarvan kijken welke zaken vind ik leuk en interessant. Het is allemaal gratis je hoeft je ook niet in te schrijven, dus je kunt er ook gewoon naartoe.
0: Oké, nou dat gaan we dan maar meebeleven. Ik zie ook nog iets van kan ik op je bouwen.nl?
1: Dat ken ik niet.
0: Oké. Nee, dan dat komt via Universiteit Utrecht, zie ik hier. Maar ik denk dan misschien heeft dat ook wat te maken met het Twentse. Maar in dit geval moeten we dat snel vergeten, begrijp ik, Kai.
1: Nou, nee, dat kan. Maar er zijn echt in Nederland echt heel veel instanties die meedoen. Hè? Dus ook universiteiten, maar bijvoorbeeld ook het Philips Museum doet mee. NIMO doet mee. Dus in heel Nederland zijn er tal van initiatieven. En wat ik heel leuk vind, is dat de krachten daarin gebundeld zijn, echt gewoon om mensen kennis te laten maken met wetenschap en technologie en mensen nieuwsgierig te maken. Dus dat is wel echt leuk. Dus ook wat wils.
0: Zeker weten. Ik vind het ook altijd prachtig. Lekker genieten dus komend weekend. Kai Haverman, ik dank je wel voor deze vrijdagochtend.

0: Riemen.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen-co.nl. Riemen-co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
3: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
4: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.

0: Bij wielrennen is een medische keuring verplicht. En Max Verstappen maakte indruk tijdens de eerste training van de Grote Prijs van Bahrein. Hij reed de snelste tijd voor George Russell. De race is van Bahrein uitgeweken naar Maleisië om de oorlog in het Midden-Oosten.
1: Jeroen, dankjewel. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wim.
1: Dat is Rutger. Hè? Frank alweer zoek. Het is wel met Frank. Frank verstopt zich vaak. Maar daar is Frank. Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Gisteren startte de 30e editie van Glasrijk te Bergen met ruim 75 kunstenaars uit verschillende Europese landen en 27 expositielocaties. Het internationale evenement staat dit jaar in het teken van The Power of Glass en toont 4 dagen lang de veelzijdigheid van glaskunst. Curator Mirjam Knol vertelt dat het evenement is uitgegroeid tot een internationaal toonaangevende glaskunstmanifestatie. Berichten lezen en schrijven op de telefoon geeft ruim 2 keer zoveel kans op een ongeval in het verkeer. Daarom is deze week de Mono-campagne gestart op radio, televisie en online. Automobilisten en fietsers worden gevraagd de verleiding weg te nemen. Bijvoorbeeld met niet storen of de telefoon buiten bereik leggen. Afleiding in het verkeer kost ruim 100 mensenlevens per jaar. En het conflict tussen Optisport en de gemeente Enschede over IJsbaan Twente is geëscaleerd. Optisport stelt dat het energieverbruik flink is gestegen door achterstallig onderhoud en technische gebreken. De gemeente wijst dit van de hand en zegt dat veranderingen in exploitatiegedrag door Optisport zelf de oorzaak zijn. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vandaag lost aan het begin de nevel en mist vrij snel op als de zon opkomt. Na de frisse nacht loopt de temperatuur op naar zo'n 18 graden rond het middaguur. Daarmee is het heerlijk weer voor een ochtendwandeling.
1: Dankjewel, Frank. We gaan even naar het wegdek. We beginnen met de A1, de Lutte, richting de Duitse grens. 3 minuten over 2 kilometer. En dan is Oldenzaal-Zuid dicht. Afrit is daar afgesloten door het ongeval van vanochtend, waarbij een fiets om het leven kwam. Langzaam rijdt het verkeer op die plek. A1, houd er even rekening mee. Voor de rest geen problemen op de weg. 1 controlepost wordt er gezien. Dat is op de N343 bij Weerselo. Daar staan ze te controleren in beide richtingen. Straks gaan we richting Deurningen naar DSVD.

0: Ook weer een succesvolle samenwerking, zeg maar. Samen wel, Welten en Russo en Boom hier op de Twente Radio. Het is 9:10. Het is vrijdagochtend. Thijs is in het buitenland. Alweer, ja, alweer. Dus we gaan gewoon naar Deurningen. Dat is misschien wel veel interessanter. Naar DSVD. Ja, Hugo Stamsnieder. Hugo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim. Hallo.
0: Ja, welkom, welkom. DSVD, bekend om het handbal en natuurlijk om het voetbal. En nu voor het eerst samen op het veld. Wat gaat er gebeuren morgen?
1: Ja, wat gaat er gebeuren? Wij hebben natuurlijk onze beide vlaggen schreeuwen, de handbal en de voetbal. En de voetbal is vorig jaar voor het tweede jaar op rij kampioen geworden van de tweede klasse. En morgen nu een geluk beproeven in de eerste klasse. En wij hebben als handbalbestuur nagedacht over een passend cadeau. Er was een receptie eind mei van het afgelopen seizoen. En ja, uiteraard gaan we dan te raden en kijken we bij onze sponsoren om daar een leuk cadeau te halen. Dan weten we in ieder geval dat het altijd goed is. Alleen we wilden eigenlijk een ook wel ludiek, nuttig, leuk cadeau geven, maar ze moeten er ook wat aan hebben. En toen hadden we bedacht, zeg maar, om de voetbalselectie een VIP-arrangement aan te bieden. Echt tweeledig, leuk, gezellig, maar ook omdat met de snelheid waarop ze promoveren op dit moment. De eredivisie ook in zich komt. En dan is het toch wel prettig om enige eredivisie ervaring op te doen. En laat dat nou net bij de buren van de handbal zijn, zeg maar. En zodoende hebben we ze een VIP-arrangement aangeboden. En op het moment dat het VIP-arrangement werd aangeboden, dat betekende een hapje van tevoren, een VIP-vak, zeg maar, tijdens de wedstrijd. Begon het geroezemoes. Het werd ook al aangeboden als men het leuk zou vinden om op te lopen, dat uiteraard in overleg mogelijk was. Nou, dan weet je hoe dat in een dorp gaat. Eerst is er dan heel veel rumoer en heel veel ideeën. En als dat weg hebt, dan is het enthousiasme eraf. Maar dat bleef maar. En nu zijn we bijna op het punt dat die wedstrijd morgenavond begint. En de heren van de voetbal met de dames gaan oplopen.
0: Oké. Okay. Heel verhaal, Hugo.
1: Ja. Dus ja. Dat is eigenlijk wat we gedaan hebben. En dat werd het enthousiasme ontvangen. En het leuke is dat... Ja, er zitten veel familierelaties tussen de voetbal en de handbal. Dus dat leeft dan in het dorp.
0: Ja, is het nog altijd nog zo dat inderdaad de voetballers uit mannen bestaat grotendeels en het handbal uit vrouwen? Moeten we dat zo zien? Daarom is die combi zo goed? Daarom smelt het zo goed samen?
1: Eigenlijk wel, zeg maar. Ik ben zelf ook in Deurningen geboren. En je jeugd ging je over het algemeen en linksaf als je een meisje was naar de handbal. Of rechtsaf naar de voetbal. Dus een keuze en af en toe tennis of een andere sport, zeg maar. Maar meestal die keuze. En dat is eigenlijk nog steeds wel in grote lijn zo. Is natuurlijk wel iets veranderd met het grotere aanbod van sporten. Maar handbalheren handbaldames en voetbalheren, dat kun je nog wel steeds zo stellen in Deurningen.
0: Ja. Ik denk dat ze in Amsterdam maatregelen hadden getroffen. Denk je ook niet, Hugo? Hè? Dat de dames moesten naar het voetbal en de heren moeten naar het handbal. Ik denk dat maar goed, dat is een andere discussie.
1: Er zijn ook wel eens pogingen gedaan over weer. En de heren hebben ook wel eens een keer gehandbald. En de dames ook wel eens een keer gevoetbald. En ik ben er heel erg van overtuigd dat het ook vanzelf wel gaat komen. Maar zolang iedereen hier blij en veel sportplezier aan beleeft, dan blijven we dat gewoon zo doen.
0: Zo is dat. Nou, laten we handbal en dan Duitsland. Hè, daar is het heel groot, ook bij de mannen.
1: Zeker. Ja.
0: Hey, is dit nou ook door het publiek te aanschouwen? Of is dit echt iets van DSVD waar we met z'n allen trots op zijn in Deurningen?
1: De wedstrijd bedoel je?
0: Ja.
1: Ja, zeker. De wedstrijd is morgenavond om 7 uur bij ons in de sporthal, zeg maar. En daar is uiteraard iedereen welkom. Totdat het uitverkocht is, uiteraard. Iedereen is welkom. En het oplopen gaat voor de wedstrijd gebeuren. De omroepers die zitten er denk ik klaar voor. Die hebben de namenlijsten van de spelers. Die kennen ze al, zeg maar. Dus die zitten goed in het hoofd. Dus iedereen is welkom.
0: Goed zo. En dat, ik had het over Amsterdam. We spelen ook nog tegen Amsterdam, hè? DSVD tegen VOC Amsterdam.
1: Ja, okay. DSVD speelt tegen VOC Reutenier Amsterdam, inderdaad. En dat klopt.
0: Goed werk. Ja,
1: wat natuurlijk wel belangrijk is met zo'n actie is natuurlijk ludiek dat daarna de focus weer is op de wedstrijd. En ook daar hebben we voor de focus in de wedstrijd en na de tijd kan er weer gezelligheid zijn in de kantine bij de eerste.
0: Goed zo. Hey, wat is de ambitie van het voetbalteam dan? Gaan we naar de eredivisie, zeg jij? Is dat de bedoeling? Moeten we zover?
1: Vanuit de handbal willen we ze daar natuurlijk uiteraard in stimuleren. Vandaar ook zeg maar de nuttige kant van dit cadeau. Alleen we moeten natuurlijk wel realistisch zijn. Laten we eerst maar zorgen dat we kampioen worden in de eerste klasse. En of daar zo dicht mogelijk bij komen. En misschien nog een stukje voetjes op de grond is dat je zorgt dat je in de klasse blijft. Dus daar zal het ergens tussenuit komen, denk ik, dit seizoen. Maar ze zijn goed begonnen met een overwinning vorige week. Een nederlaag, maar dat was de allereerste tegen die club die nederlaag in de hele 90-jarige geschiedenis. Dus dat kan zondag rechtgezet worden tegen Stevo in Geesteren.
0: Goed zo. Mooi derby. Schitterend.
1: Zeker.
0: Goed zo.
1: Zeker, ja.
0: En mooie ambities van de SVD voetbal, ja. Maar ook de dames in het handbal. Ik dank je wel, Hugo. En succes morgen. Geniet er lekker van.

0: Imagine Dragons hier op de Twente Radio, Twente FM op deze vrijdagochtend. Prachtig weekend voor de boeg met morgen natuurlijk ook de cross country. Boekelo, we gaan het er straks over hebben met Dirk. Want ja, we zijn er weer klaar voor. De dames ook, zie ik, met allerlei sjaaltjes, hoeden en lange laarzen. Oh, nou, dat mag wel kosten. Maar met die laatste keuze zomaar in Losse in de hondenpoep gaan staan. En dat moet je niet willen. Daarom heeft CDA Losse een idee. Jos in het veld, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, ja. Iets voor jou, die military, of niet?
1: Wat zeg jij?
0: De military, is dat wat voor jou?
1: Nou, ik ben daar destijds een aantal keren geweest. En dat was vaak via ondernemersclub op bedrijven. Ja, ik vind het prachtig. En onvoorstelbaar hoeveel mensen daar naartoe gaan. En de sfeer die er heerst. En ja, het is daarnaast wel een aparte wereld, zeg ik altijd.
0: Ja, ja, dat is het zeker wel, ja. Ja, nou ja, het is gek. Ja, het weer moet ook een beetje meespelen. Maar ja, er zijn ook mensen die uiteindelijk de fiets kwijt zijn. En er blijven laarzen in de modder steken en dat soort dingen. Maar goed, dat is een andere discussie.
1: Nou ja, goed, als je s'avonds kunt zeggen, ik ben wel thuis gekomen, ik heb de laarzen vergeten, nou, dan helemaal uit te leggen, maar dan ben je hier wel thuis. Hè?
0: Zo is het. Ja, zeker, zeker. Jos, een idee van CDA Losse, tenminste, jij bent daar onder andere mee bezig. Hondenpoep bakken, en daar lachen we om, maar soms zijn het toch wel serieuze zaken die op de stoep liggen. Hè?
1: Nou ja, kijk, het punt, dat komt iedere keer weer in de gemeente, in elke gemeente denk ik, die hondenpoep. Het is allemaal lastig. Mensen zijn gek met huisdieren. Anderen hebben niks met huisdieren. Maar een hond moet eruit. Ja, en zolang je niet hebt geleerd dat hij op het toilet kan, moet je ermee naar buiten.
0: Ja.
1: En dat is toch wel de ergernis. Dat blijft een ergernis nummer één. En als je dan als gemeente ervoor zorgt. Want mensen, wat sommige mensen vergeten, je hebt een opruim- en een aanlijnplicht binnen de bouwde kom. Dus dat betekent als jouw hond ergens iets doet, want die hond die weet niet beter, dan ruim het dan even op. Nou, en er kwamen bij ons, bij het CDA, wat signalen binnen van luister is. Ik wil heel graag opruimen, maar ik zie nergens een afvalpak waar ik het in kan deponeren. Nou, dat was ook de reden. We zeggen van, nou, Larno, ik geef het college vragen van, hoe is de status nu van al die bakken? We weten het niet exact als raad. En daar kwam gisteravond wel een antwoord op.
0: Oké, okay. Ja, maar de vergadering was gisteravond. En wat was het antwoord? Ik ben benieuwd.
1: Nou, we hebben in 2018 hebben we 65 van die bakken geplaatst. In de hele gemeente Losse. Daar kun je dus je zakje in doen, hè, als je het netjes opruimt. Daarnaast mag je het ook in de gewone groene bakjes doen, de afvalbakjes die staan. Maar er kwamen wat signalen binnen van bepaalde gebieden is het niet. Dus daar gaf dus de portefeuillehouder het antwoord op. Ja, we hebben sinds die tijd toch zeker een 35 extra geplaatst. En we doen het namelijk op aandringen of op advies van de inwoners. Nou, kijk, en daar zit nou het verhaal om het ook aan te kaarten, ook richting de inwoners. Want de portefeuillehouder geeft aan, binnen 250 meter moet er zo'n bak staan. Nou, als dat niet zo is, geef een melding. En 250 meter, dat is ongeveer 3, 4, 5 minuten wandelen. Nou, dan kun je zo'n zakje wel meenemen, zeg ik altijd, binnen de bebouwde kom.
0: Dat moet lukken, ja.
1: Maar mocht dat niet zo zijn, ja, dan is het toch wel fijn dat ook de inwoners snappen dat je een melding kunt doen bij de gemeente Lossen. En als je op de site kijkt van melding gemeente Lossen, dan klik je gewoon even aan, je geeft een melding en je mist iets. Kijk, je kunt schieten op social media dat het niet voor elkaar is, maar je kunt ook met elkaar samenwerken en zeggen van luister eens, ik zal eens even een melding doen, want op dat punt, ja, er klagen wat meer mensen over dat daar niets staat. Doe dat nou. Kijk, en dat ruimt ook op. Want je ziet nog steeds mensen, een bepaald deel, ja, die ruimen niks op, maar dat weet je net zo goed als ik ben.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: De een is netjes.
0: En de ander niet, ja.
1: En er is maar een klein gedeelte, sinds dat we allemaal een telefoon hebben, er zijn mensen die laten binnen de boot, er komt de hond loslopen, die kijken op de telefoon. Die hond die vraagt echt niet aan de baas van, kan ik hier even een moppie neerleggen? Nee, dat doet hij gewoon.
0: Ja.
1: Ja, en dan zegt die eigenaar, die door waar gesproken, ja, ik heb niet gezien. Ja, maar dat is niet aan de hond, dat is aan de eigenaar.
0: Nee, maar dat vind ik ook zo mooi wel, wat je zegt. Ik zie dat ook bij mij in de woonplaats. Er lopen heel veel mensen, die laten de hond uit, maar die lopen dan met een mobiele telefoon in de hand op die telefoon te kijken. En stel dat ze nou struikelen voor een tegel, dan heeft de gemeente het gedaan, weet je. Dat is een hele andere discussie. Maar dat is echt ongelooflijk, ja. En ook die hond, die doet maar gewoon over plasjes en toestanden. Doe maar.
1: Ja, we hebben met speelveldjes te maken, met kinderen en noem alles maar op. En ook als je op het trottoir ligt. Ze willen het niet bij hunzelf voor de deur. Ligt het bij een ander voor de deur, dan zeggen ze... ja, ik heb het niet gezien. Ik heb onlangs iemand aangesproken op de telefoon. Die was ook op de telefoon. Ik zeg, weet je niet meer waar je woont of zo? Ben je Google Maps aan het kijken? Ja, ik was wat de vraag, hoor. Het was wat de vraag.
0: Dus conclusie, Jos, melden.
1: Het is heel simpel. Laten we met elkaar zorgen dat het voor de goedwillige mensen... Maak gewoon even een melding. Als je denkt, bij mij in de buurt staat niet zo'n ton... of het is 250 meter, is er niet. En je moet ook echt niet met de duimstok langs de straat gaan. Maar 3 tot 5 minuten wandelen en ik kan hem deponeren. Ja, dan is het alleen maar goed. Dus laten we dat nou met elkaar samen oplossen.
0: Goed zo.
1: Heb je dat, pak even, neem even de tijd, klik het meld. Het gaat heel simpel, ook bij de gemeente los een melding maken. Goh, daar en daar mis ik wat, zou u daar even naar willen kijken? Muziek maakt de klank, zeg ik altijd. En dan komt het netjes voor elkaar. Want ze hebben bak op voorraad en ze willen graag luisteren naar de mensen om die dingen te plaatsen.
0: Goed zo, het is ook een les voor de rest van de gemeente in Twente. Gewoon melden bij de gemeente, dat gaat goed komen.
1: Niet zo moeilijk, niet kermen, maar gewoon doen. Ja?
0: Goed zo, ik zat te wachten op nog een kreet bij jou, Jos, dus dat komt altijd goed. Dankjewel weer en we gaan elkaar weer snel spreken. Jos in het veld van het CDA Losser.

0: Boston hier op Twente FM. Vraag me af of ze echte tanden heeft, hè? Heb je die videoclip wel eens gezien? Niet dat het belangrijk is of zo, maar toch op een of andere manier lijkt het wel op Jurgen Klopp. Hoe dan ook, straks 6 op een rij en we gaan nog richting Boekelo, want we gaan naar de military. Doen straks een update.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten, lijkt me.
4: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
3: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Ja, zeker.
4: Oh,
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
8: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf, agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. 2 dodelijke ongelukken vanmorgen. In Zelhem in Gelderland overleed een motorrijder. Op beelden is te zien dat een auto op een boom is gebotst. De regionale omroep schrijft dat het misging bij een inhaalmanoeuvre. In Oldenzaal in Overijssel werd een fietser doodgereden door een auto. De politie onderzoekt de ongelukken. In Frankrijk blijven vandaag zo'n 400 scholen dicht na de aanhoudende onderwijsprotesten. Daardoor zijn gebouwen beschadigd, soms werd ook personeel aangevallen. Scholieren en studenten mogen niet in de buurt van de gesloten panden komen. De acties in Frankrijk zijn een protest tegen onder meer de slechte kwaliteit van het onderwijs. In veel amateursporten mogen trans- of non-binaire mensen niet meedoen of pas na een medische keuring. Dat heeft Pointer uitgezocht. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie maakt zich zorgen en stapt ermee naar sportminister Hermans. Het transgendernetwerk noemt het ouderwets dat er voorwaarden zijn voor sportende transmensen. En Max Verstappen heeft de beste tijd gereden in de eerste vrije training bij de Grote Prijs van Bahrein. Hij was 0,4 van een seconde sneller dan George Russell. De tweede training is straks om 10:00. De race van Bahrein is uitgeweken naar Maleisië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer van Weer Online. De laatste mist trekt op en dan komt de zon er op steeds meer plaatsen bij. Het wordt vanmiddag rond de 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen files in het oosten van het land, maar wel een wegafsluiting. De N330 Gummelo-Vorsenveld is in beide richtingen dicht tussen Doetinchem en de aansluiting met de N18 door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is Twente FM.

0: Vroeg hem aan, laat het weekend maar beginnen, zegt hij. It's a real good feeling van Peter Kent. Maar ook Level 42, waar David Bowie, Johnny is Jazz, La Bouche en de Police. Volgende ronde van 6 op rij doen we maandag. 6 platen zonder praten via de 120-app die je kunt downloaden. Nieuwe, ja, vernieuwde versie via de... Kijken, nou ja, check het maar even in de Play Store. En anders 20fm.nl, rechterboven uit de link-icoontje. Vanavond doen we natuurlijk de Guilty Pleasure Friday XXL. Ook dan weer wensen. Welkom dus. Laat maar komen en laat maar gaan. Wij gaan nu richting Boekelo. We gaan naar de military. Gaat weer een prachtige dag worden, tenminste. Ik zie zon, ik zie een mooi landschap en ik zie Dirk. Goedemorgen.
1: Ja, ik zie precies hetzelfde.
0: Nou, dat is mooi. Ja, jij ziet het echt, ik niet. Ik heb beeld met in. Ik heb zo'n glazen bol. Ik doe mijn ogen dicht. Pas je Nadia aan effect. En ik zie prachtige dingen.
1: Ja, nou, ik ook, zeker.
0: Wat gaat er gebeuren vandaag? Laat ik zo zeggen, hoe is het gisteren gegaan?
1: Gisteren was prachtig. Ja, we hadden gisteren de eerste dressuurdag. En die verliep goed. We hebben een Britse dame voorlopig aan de leiding. En vandaag gaat dat zeker nog verschuiven, want vandaag is de tweede dressuurdag. Maar nee, het was mooi. En gisteravond hadden we de Classic Night Fair. Dan even niet sport, maar hapje, drankje, stand-up comedians en van alles. Was heel leuk. En nu weer dag 2 van de dressuur. En vandaag de ruiters van de Nations Cup, van de landenwedstrijd. Dus het is een mooie dressuurdag vandaag.
0: Ja, we hebben het er gisteren ook al even over gehad. De landenwedstrijd, dat is samengesteld zeg maar, door de bondscoaches, geloof ik, hè, met 4 ruiters per land. Hè? Dat zei je me gisteren.
1: Ja, correct. Helemaal correct. Zeker. Ja.
0: En hoe lang gaat het duren? Hoe gaat het er precies uitzien? Gaan ze met z'n vieren tegelijk of achter elkaar? Of is dat verdeeld?
1: Nee, ze rijden gewoon hun eigen individuele dressuurproef. En de resultaten vormen samen hun dressuurscore voor de landenwedstrijd. Dus hun dressuurproef is niet anders dan die van de ruiters die gisteren hebben gereden. Ze doen hetzelfde, alleen ze worden in de puntentelling bij elkaar opgeteld voor hun landenprestatie. Dus in die zin is de dressuurdag vandaag dezelfde als gisteren. Waar ik wel verwacht dat de punten beter zullen zijn vandaag. Omdat de bondscoaches kiezen natuurlijk hun beste ruiters voor de Nations Cup, voor de landenwedstrijd. Dus ja, de beste ruiters komen vandaag aan de start in de dressuur.
0: Oké, gaan er ook een paar teleurgesteld worden, begrijp ik dus, wat dat betreft. Hè?
1: Ja, als je nu aan de leiding staat, dan geef ik je op een briefje dat je dat aan het eind van de dag niet meer staat. Zeker.
0: Ja. En dan mogen we er van niet meedoen. Dat is altijd een beetje een moeilijke keuze natuurlijk voor die bondscoach.
1: Zeker, absoluut.
0: Ja. Hey, alvast vooruitkijken naar morgen, want men zegt altijd de dag, hè, de cross country. Ook de vooruitzichten zien er prachtig uit. Wat je gisteren ook al gezegd hebt, we gaan andersom hè, dit jaar. Is dat lastig voor de ruiters?
1: Nee, het is niet lastig in de zin, de ruiters verkennen het parcours. Dus die gaan zelf te voet meerdere keren het parcours lopen. Dus die hebben in hun hoofd wel wat ze moeten doen en waar ze naartoe moeten gaan. En voor de paarden is een cross altijd een verrassing. Die verkennen het niet van tevoren, moeten ze ook vertrouwen op hun ruiter. En dus lastig is het in die zin niet. Wat je wel hebt is dat als je een paar keer, wat wij dan noemen, linksom bent gegaan en je gaat nu rechtsom, dan is zo voor een parcoursbouwer, degene die die route uitzet en bedenkt en bedenkt waar komen welke hindernissen, daarvoor is het natuurlijk heel spannend. Want die weet niet of hij het goed gedaan heeft. Die kan niet doorbouwen op wat hij de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Dus alles is nieuw. Dus in die zin kan het wel anders zijn dit jaar. En wellicht iets wat heel erg meevalt of heel erg tegenvalt. Dus dat maakt het extra spannend dit jaar.
0: Oké, maar hebben we ook hindernissen moeten draaien? Ik denk aan de beruchte waterbak, ik noem maar wat. Dat toch wat balken anders gelegd moesten worden?
1: Exact. Ja, want letterlijk de grote waterhindernis. Daar kom je nu van de andere kant in. En ja, een paard kan wel flink naar beneden ergens van afspringen. Maar een paard kan niet heel ver omhoog en dan ergens bovenop springen. Dat kan een paard niet goed. Dus dan moet inderdaad, daar is flink verbouwd aan die hindernissen om die weer geschikt te maken voor het aankomen rijden van de andere kant, inderdaad.
0: Wat een spannende dag gaat het worden. Ja, toch wel bijzonder, moet ik zeggen. He?
1: Ja, zeker.
0: Ja, we zijn Twentenaren, we zijn gewend om altijd hetzelfde te doen. Dus, Ja, zo gaat het dan. Even vooruitkijken naar morgen. Hoe laat begint het allemaal? En zijn er nog kaarten? Hoe gaat het precies in zijn werk voor mensen die willen komen?
1: De kaarten zijn er zeker nog, absoluut. Gelukkig hebben we lekker capaciteit in het buitengebied. Dus dat is het probleem niet. Het is altijd kom op tijd. Zorg dat je goed rustig kan parkeren. En als ik het goed zeg, maar ik weet het niet 100% zeker om eerlijk te zijn, Wim, 9:30 de eerste ruiter van start.
0: Oké, dus je hebt echt een hele dag om te genieten in het buitengebied van Boekelo. Prachtig.
1: Absoluut.
0: In
1: zeker,
0: het tentenlandschap. Ja. Mooi zo. Ja. Dirk, ik dank je wel en succes met de wedstrijd vandaag. Die is al wel begonnen, neem ik aan, toch? 9:00?
1: Ja, zeker. 9:00 begonnen. En 9:50 de eerste voor het Nederlands team aan de start, Janneke Boonzaaier.
0: Goed zo.
1: Helemaal bij.
0: Mooi, mooi. Heel goed. Dankjewel. Dankjewel. Succes. Hoi, hoi, hoi.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemenenco.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemenenco.nl. Riemenenco.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
6: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden werken, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 9:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel.
0: Dag Jeroen.
9: In Zelhem in Gelderland is een motorrijder doodgereden. Een automobilist zag volgens Omroep Gelderland een motor over het hoofd. In Oldenzaal in Overijssel werd een fietser doodgereden. Vanwege de onderwijsprotesten in Frankrijk blijven zo'n 400 scholen daar vandaag dicht. Gebouwen zijn beschadigd of personeel is aangevallen. Scholieren en studenten voeren vaak met geweld actie tegen misstanden in het Franse onderwijs. En de eerste uitzending van De Slimste Mens na het overlijden van Paulien Cornelissen heeft 1 miljoen kijkers getrokken. Dat is flink meer dan vorige week donderdag, toen het programma ook tegenover een wedstrijd van Oranje stond.
0: Jeroen, dankjewel. Jordi, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Bij een ernstig ongeval vanochtend in Oldenzaal is een fietser om het leven gekomen. Het ongeval vond plaats op de Enschedese straat, waar de fietser in aanrijding kwam met een auto. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De fietser is ter plaatse aan zijn of haar verwondingen overleden. De jongste van de twee broers die zijn veroordeeld voor de dood van de 14-jarige Lotte uit Almelo kan mogelijk definitief terugkeren in de samenleving. Het OM vindt dat jeugd-TBS van de inmiddels 21-jarige man voorwaardelijk kan worden beëindigd. De man is al enige tijd met proefverlof en heeft werk. Volgens justitie gaat het goed met hem, wel moet hij zich de komende jaren aan verschillende voorwaarden houden. Lotte werd 5 jaar geleden door de twee broers om het leven gebracht. Haar lichaam werd daarna in een sloot achtergelaten. De broers waren destijds 15 en 17 jaar oud en werden volgens het jeugdstrafrecht veroordeeld. De nabestaanden van Lotte willen dat voor de jongste broer een plaatsverbod voor Almelo en Wierden blijft gelden. De rechtbank beslist over 2 weken of zijn jeugd-TBS voorwaardelijk wordt beëindigd. Een fietser is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding in Enschede. Het ongeluk gebeurde rond 7:50 op de kruising van de Haaksbergerstraat met de Lauwerstraat. Daarbij kwamen een auto en een fietser met elkaar in botsing. Ambulancepersoneel behandelde het slachtoffer. Daarna is de vrouw met het ambulance...

0: Bus Twente. Buslijnen gaan daar andere, directere routes rijden, waardoor reistijden korter moeten worden op de langere afstanden. Ook hoeven reizigers minder vaak over te stappen. Vrijwel alle Noordoost-Twentse plaatsen hebben vanaf december 7 dagen per week een door hen gewenste busverbinding. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. In de ochtend nog wat mist of laaghangende bewolking, maar vanmiddag krijgt de zon wat meer ruimte. Het wordt daarbij maximaal 20 graden. Ook vanavond en vannacht opklaringen. Later kan mist ontstaan. De minima liggen rond de 8 graden.
1: Jordi, dankjewel. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te blijven? Weinig tot niks. Geen vertraging op dit moment. Dat is al bijzonder genoeg. Wel een viertal controles die gemeld worden door flitsmeister.nl. Op de N343 in Weerselo in beide richtingen. De N736 Agelo in beide richtingen. De N751 bij Daarle ook in beide richtingen. En op de Morsweg in Rijzen, daar staan ze te controleren. Eveneens in beide richtingen. Aldus flitsmeister.nl.

0: Drenthe FM. Het is vrijdagochtend. En leuke dingen die spontaan aankomen lopen, aankomen wandelen. Dat gebeurde gisteren op de redactie in Enschede. Roos van der Plasje kwam daar in één keer binnen. En jullie zochten, want jullie zijn met z'n tweeën, een overnachting, heb ik begrepen. Roos, vertel eens.
1: Ja, dat klopt. Ik ben bezig met een project op zoek naar een ander, waarbij ik door alle Nederlandse gemeenten loop zonder slaapplek. Om elke avond dus op zoek te gaan naar een plekje waar ik een avond mee mag.

0: toen welkom ben en kan overnachten. En toen dachten we gisteren van, nou ja, wie kennen veel mensen en kunnen ons helpen aan een leuke plek op een, bij iemand die veel weet over Enschede en ons welkom wil heten. Toen dachten we, nou, we lopen de redactie op. En nou, daar hebben ze ons zeker verder geholpen.
1: Ja, ja, je kwam de kok tegen, geloof ik, hè?
0: Ja, we kwamen heel veel mensen tegen. Uiteindelijk werd het een soort groepsproject.
1: Ja, ja, dat heb ik begrepen van de redactie. Ja, dat is wel leuk. Hey, jullie hebben even gezeten aan de tafel, zeg maar. Uiteindelijk toch een slaapplek gevonden. Hoe is dat precies gegaan?
0: Nou, we dachten eerst, misschien kunnen we wel bij de burgemeester terecht.
1: Oh, ja, ja.
0: Ja, je mag altijd dromen, toch?
1: Ja, zeker.
0: Dus toen waren we daar en toen zeiden ze, nou, we kunnen wel de oud-burgemeester eens opbellen. Dus nou, die werd gebeld en die was net onderweg naar Den Haag. Dus die kon ons niet verwelkomen, maar zei, nou, er woont wel hier in de buurt een vrouw en die staat er misschien wel voor open en die heeft ook genoeg te vertellen. Dus toen werden we om de hoek geleid naar Ingrid en Tjibbe. En daar stonden we aan de deur en het was eigenlijk bijna vanzelfsprekend als we naar binnen mochten. Ze waren meteen, nou, welkom. En toen een half uur later stonden we daar pannenkoeken te bakken.
1: Ach, te gek. Wat leuk.
0: Ja, ja. Ja, zeker.
1: Hey, en wat voor slaapplek heb je dan? Lig je dan, dat geldt natuurlijk ook voor andere plekken in Nederland. Gewoon in de meest bijzondere ruimtes of bedden of gewoon op een matrasje. Hoe gaat het precies?
0: Het is altijd een verrassing. Dus ik heb een matje en slaapzak bij me. Dus daar slaap ik vaak op. Maar dit keer waren er twee matrassen lagen boven waar we op konden slapen. Dus dat was super fijn. Soms wordt een stretcher ergens vandaan gehaald op de bank. Nou, er is vaak wel iets te verzinnen.
1: Je doet dit samen met Jip toch, geloof ik? Ja,
0: ja, hij was gisteren, hij heeft één dag meegelopen, maar verder doe ik het alleen.
1: Helemaal alleen, oké. En hoe lang ben je al onderweg?
0: Ik ben nu onderweg sinds januari.
1: Goeie genade.
0: Ja, dus ik heb er een jaar voor uitgetrokken. Met kerstavond hoop ik Nijmegen binnen te lopen. Daar wonen mijn ouders.
1: Oké, en waar ben je ongeveer geweest? Heb je een kaartje of kunnen we dat ergens zien?
0: Ja, ik ben nu in Limburg, Zeeland, Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland en dan Friesland, Groningen, Drenthe geweest. Nou, nu in Overijssel. En dan loop ik via Flevoland, Utrecht, Gelderland naar huis toe.
1: Oké, je bent op zoek naar een ander, hè? Dat is het verhaal, toch?
0: Dat is het verhaal. En ik kom erachter dat hij overal is. En eigenlijk ook nog heel benaderbaar, lief en behulpzaam is. En dat was niet het beeld wat ik van tevoren per se had. Maar wat ik nu wel, wat er is ontstaan.
1: Zijn er lieve mensen op de wereld, gelukkig, begrijp ik.
0: Ze zijn er. Ze zijn er zeker.
1: Jij vindt ze altijd.
0: Nou, uiteindelijk elke avond heb ik er één gevonden.
1: Ja, wat ga je uiteindelijk doen met het project? Hoe gaat het afgerond worden? Wordt het een boek of echt een studieproject? Of hoe moeten we dit zien?
0: Nou, ik deel het nu sowieso al online op Instagram. Ik schrijf nieuwsbrieven en het wordt hopelijk een boek. Om het ook te delen aan andere mensen waarvoor de ander misschien soms ver weg voelt. Of dat de wereld soms een beetje eng of hard voelt. Hoop ik een inkijkje te geven in mijn ervaring in ieder geval. Dat er ook nog heel veel moois is.
1: Goed zo. Je moet nog even kijken. 80 dagen. Ik heb het uit mijn hoofd hoor. Ik weet het niet ongeveer.
0: Zoiets, ja.
1: Ja. Ga je het volhouden?
0: Ja, zeker. Met alle energie die me overal weer wordt gegeven door alle gesprekken en inkijkjes. En af en toe een dagje rust, dan ga ik het wel halen. Maar ik probeer ook per dag te leven. Dus eerst maar eens vandaag.
1: Nou, lekker genieten. Ga je Enschede even of ga je meteen door? Wat ga je vandaag doen? Wat is het einddoel?
0: Nou, ik ga eerst nog wel even, denk ik, hier een rondje lopen. Even kijken en dan via Haaksberg naar Hengelo.
1: Oké, dat is best om, moet ik zeggen. Maar goed, dat is
0: ja,
1: wel een mooi gebied.
0: Ik wil alle gemeenten aandoen.
1: Ja, ja.
0: Dan slinger je.
1: Ja, nou, even langs de military in Boekelo komt het helemaal goed. Roos van der Plasje, ik wens je veel succes en we blijven je volgen. En maak er een mooi boek van. Dankjewel.
0: Dankjewel.

Het is Alex Warren en Emerald Eyes hier op Twente FM. Vandaag een prachtige dag met zon en 20 graden. Ook de komende dagen gaat het prachtig worden. Dus lekker genieten wat je ook gaat doen in de regio. Misschien wel dus de military, wie zal het zeggen. Wij gaan terug naar 2 oktober 1988. Dat doen we aan de hand van Tom van Dranen, want die weet het allemaal. In de Escape in Amsterdam geven de Dolly Dots op deze dag, 2 oktober 1988, een afscheidsconcert. Omdat hun film Dutch Threat is geflopt en een single What a Night, een bescheiden hit is geworden, besluiten de 5 Dots ermee te stoppen. Einde Dolly Dots. Angela Groothuizen die gaat met Ruud Mulder verder als het duo Angela and the Root. Ria Brivies die begint aan een solo carrière. Patty Zomer wordt styliste. En Esther Overbeek gaat aan de slag als visagiste. En Angela Kramers wordt onder andere yogalerares en zet zich in voor autistische kinderen. Anita Helke is al in 1984 uit de Dolly Dots gestapt omdat ze moeder werd. Einde Dots, kijken we verder. Dan is droevig nieuws. Ria Brivies op 20 juli 2009 op 52-jarige leeftijd overleden. En uiteindelijk kruidt het bloed toch waar het niet gaan kan, zoals het dan heet. In januari 2020 willen ze toch opnieuw bij elkaar komen voor een tournee. De overgebleven Dots hebben het over Angela, Patty, Esther en Anita. En weet ik er één? Anita, Angela, nou, hoe dan ook. Dat ging niet door vanwege corona, later wel. Hoe dan ook, het echte afscheidsconcert was deze dag in 1986. Einde verhaal voor de Dolly Dots.

0: Rain werd uiteindelijk nummer 13 in de top 40. En stond ze 7 weken in 1985. En na dit verhaal kwam er nog What a Night, bescheiden hit. En een film, The Street, vlopte van de Dots. 1988 stopte ze ermee. Op deze dag een afscheidsconcert in de Escape in Amsterdam. En ook Niels Feuring was fan van de Dolly Dots. En dan zeg ik iets, en denk van, dat heeft hij helemaal niet meegemaakt.
1: Ik weet niet eens wat het is.
0: Nee. Oeh, ik voel hier een kloof. Ja, inderdaad.
1: Is de Dolly Dots met Angela Groothuis.
0: Ja, ja, juist, ja. Heel goed, heel goed.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Legendarisch, echt waar. Maar goed.
1: Ja, ik ken Angela Groothuis van Wie is de Mol.
0: Ja, nee, dat, ja.
1: Ik dat ooit, weet je dat?
0: Ja, dat deed ze ook.
1: Dat deed je dan ook wel.
0: Ja.
1: En toen was ik een klein Nielsje. Zat ik met 19 jaar oud met de haartjes gedoucht en in bad geweest, gestreken op de bank, kon er nog even Wie is de Mol kijken.
0: Ja, ja.
1: En dan was dus Angela Groothuizen, was dus de presentatrice. Ja. En daar kende ik haar van. Dus later kwam ze in al die muziekprogramma's en dan van ja, ze is muzikant. Dan dacht ik, hè, nee, maar ze is presentator. Toen was het al dat ik er niks van begreep.
0: Nee, dat snap ik. Ik begreep er ook niks van toen zij in de nek een verstand van muziek kreeg, terwijl dat ze in de Dolly Dot zat. Hè? Snap je? Weet je? Nou ja, dat soort dingen. Maar uiteindelijk heeft zij wel verstand van muziek. Hoe dan ook, ik zat met de natte haartjes te kijken naar Top Op, lang geleden. Naar de Dolly Dots. Goed zo. Vanmiddag kijken wij, wat zeg ik, vanavond kijken wij naar...
1: Dat is heel lang geleden.
0: Ik
1: ben haar met Wim van Laar.
0: Ja, precies. Dat lukt ook al niet meer.
1: Tot vrijdag.
0: Nou. Ja, wat gaan we vanavond zien? En wat nemen we vanmiddag op, Niels?
1: Dit wordt er eentje. Zondag, dan gaat er wat gebeuren om 2 uur. Ik heb begrepen dat heel Twente ervoor uittrekt.
0: Oh?
1: En ik heb het niet over de military finale.
0: Nee, dat dacht ik al.
1: Nee, in Haaksbergen dan is de derby...
0: Derby is dan. Yes.
1: Bomboy speelt dan tegen HSC 21, twee voetbalclubs uit Haaksbergen. En die hebben in 19... Hoeveel voor het laatst tegen elkaar gespeeld in een competitieverband, Wim? Wat denk je?
0: Nee, dat weet ik niet. Ik weet dat ze dit jaar de Bomboy zijn gepromoveerd, volgens mij, uit mijn hoofd. En dat zal dan wel misschien wel... Ja, ik ga een gok doen, hoor. 15 jaar geleden, toen we nog met natte haartjes voetbal zaten te kijken.
1: Nou, dat zou niet 19 nog wat zijn.
0: Ik weet het
1: maar
0: niet. Ik weet het niet.
1: 1960 was dat voor het laatst. Ja, 1960. Daarna ging HSC, die zocht het hoger op. Dus die groeide uit elkaar. Maar wat wil het ding? De afgelopen tijd is HSC weer wat van de ladder geklommen. En Bomboys is wat omhoog geklommen. En pardoes treffen de twee elkaar. En dat wordt een clash. Want die twee zijn door de jaren heen... ik moet het een beetje spannend maken. Aartsvijanden geworden. Je kunt je daar wat bij voorstellen in een dorp als Haaksbergen. En ik heb echt begrepen dat er vanuit verschillende voetbalclubs in de regio, dat die hun eigen competitiewedstrijd hebben gestaakt. Zo van, jongens, dat doen we later wel een keer, want dit moeten we zien.
0: Okay.
1: En dat het echt druk wordt daar. Maar wat gaan wij nou doen? We gaan eigenlijk alvast eventjes inspelen, laat ik het zo zeggen. We hebben twee voorzitters van beide clubs en we hebben van beide clubs oudspelers die ooit bij Bomboy speelden en toen naar HSC zijn gegaan en terug.
0: Leuk.
1: Andersom, van HSC naar Bomboys en terug. Dus twee spelers die eigenlijk heel, wat onafhankelijk denk ik toch wel gaan praten, want die hebben beide clubs lief. Maar er zijn dus ook echt wel mensen die echt hardcore Bomboy of hardcore HSC'er zijn. En die daar de zondag zijn. En ik ben gewoon heel benieuwd naar hoe leeft dit nou. En hoe kijkt hij er naar die wedstrijd? Ga gewoon alvast voorbeschouwen met elkaar.
0: Ja, dat is gaaf. Super. Ja, ik denk ook dat die andere derby, maar die is wel minder belangrijk tussen TVC en Kwikkisten. Dat is ook altijd Tubbergen tegen Oldenzaal. Maar dit is echt, om je vingers bij af te likken als voetballiefhebber, zo'n derby in de stad.
1: Ja, en dan gewoon zeker met deze geschiedenis. Hè. 66 jaar geleden. Hè,
0: enorm.
1: Dus ja. Dat wordt een feest daar. En vanmiddag om 4 uur is de opname. Vanavond om 19 uur moet ik zeggen. 7 uur zie je dat op tv en op YouTube. Maar wees erbij zou ik zeggen. En we hebben nog een andere club. Dat gaat ook over iets wat al heel lang geleden is, maar nog steeds bestaat. Wilhelmina Glanenbrug, harmonieorkest voor de Blazers. in de regio toch best heel bekend. Want Harmonieorkest Wilhelmina Gaandebrug is gewoon een van de beste harmonieorkesten van Nederland. Ja. En die bestaan 125 jaar. En ze trappen eigenlijk het jubileumjaar morgen af met een groot concert in het muziekcentrum in Enschede. En dat doen ze, The Sounds of the Earth heet het. Ze hebben dan ook beelden erbij van Harmon Hoek, een filmmaker uit Enschede die op YouTube furoren maakt en de hele wereld overreist om daar wandelvideo's in de bergen te maken. Die maakt daar dan films van. En die films hebben ze dan, tonen ze. En ze hebben Ster in Smalbrugge, hè, dat is een tv-project.
0: Ja,
1: dus ze hebben het op die manier wat aangekleed, The Sounds of the Earth. Maar het is nog maar het begin van hun jubileumjaar. Er gaat van allerlei andere dingen gebeuren. Maar waar ik vooral benieuwd naar ben, ook met hen, is toch even weer in die geschiedenis duiken. 125 jaar, wat me ook opviel, de Haaksbergse harmonie was voor het laatst ook 125 jaar oud. En zo schijnt het, begrijp ik, dat er verschillende harmonieën in die tijd zijn opgericht. Waar komt dat dan eigenlijk vandaan? Hè? Dat toen als paddenstoelen uit de grond kwam. En ja, in deze tijd is het toch wel anders. Hè? Het is toch lastig vaak voor deze clubs om jonge mensen aan zich te binden. Hoe zijn zij er dan mee bezig? Want ja, als je op topniveau wil blijven blazen, moet je toch van allerlei kanten blazers aantrekken. En nou ja, eerder was er hier ook nog het conservatorium in Enschede. Dus daar trokken ze ook nog wel soort mensen vandaan. Het conservatorium is er nog wel, maar niet meer de klassieke academie waar zij hun blazers vandaan haalden soms. Snap je?
0: Klopt, ja.
1: Maar goed, Wilhelmina is echt wel bekend. Er zijn een aantal sterren vandaan gekomen. En dan zeg je sterren, blazers, waar moet ik het dan aan denken? Nou, bijvoorbeeld iemand die op de Dam een aantal keer al heeft geblazen. Die is daar. Nico Schipper, of Jeroen Schippers in dit geval, maar dus die hele familie is. Twee zitten bij het Concertgebouworkest en eentje zit in de Marinierskapel. Dus er komen allerlei talenten vandaan, maar ze moeten dus ook wel ergens de talenten weer vandaan halen. Daar ben ik ook benieuwd waar ze dan vissen en uitputten. Dus dat, en we hebben muziek nog, zal het kort afmaken, van Caliber Crash. Dat is de band van Wies Epping. Oh, ja. Speelt morgen in Almelo bij het Liedjesfestival. En als ik zeg Wies Epping, dan denk jij aan?
0: Ja, ik ken een andere Epping die op de gitaar speelt, maar het is een andere.
1: Tone Epping.
0: Ja.
1: Tone Epping van de Fortunate Sons. Ja. Die won.
0: Maar ik heb er nog één.
1: Ja,
0: dat maakt niet uit.
1: Maar die won een x-aantal jaren geleden won die tv-programma. Wat is het? Battle of the Bands. Ja. Maar goed, die heeft dus een dochter, 15 jaar, Wies. En die heeft een band en dat is Caliber Crash. Die kon bij ons spelen.
0: Hartstikke goed. Nou, als het net zo lang gaat duren als dit gesprek, dan komen we er wel, denk ik. Niels, dat was weer gezelligheid om. Iedereen die zich maar met de radio bemoeit. Maar dan krijgen we elke dag, dus dat scheelt weer. Ik kan het tegen. Niels, dank je wel. We gaan ervan genieten. Mensen, welkom vanmiddag op de studio vol met die supporters dan op een of andere manier.
1: Ja, er past altijd nog wel wat bij. 3:15 in Enschede, Lonnekerspoorlijn 114A. Wees daar aanwezig als je erbij wil zijn. En anders om 7:00 op tv of op de YouTube-kanalen met de haartjes nat en gestreken op de bank.
0: Goed zo, Niels Vuring. Dank je wel.

0: aan verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
6: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Gevonden. Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl. Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Zelhem is een motorrijder doodgereden door een auto. De bestuurder wilde volgens de regionale omroep inhalen en zag de motor die van de andere kant kwam niet. Na de klap belandde de auto tegen een boom. Het ging ook mis in Oldenzaal in Overijssel. Daar kwam een fietser om die door een auto werd aangereden. Frankrijk maakt zich op voor een nieuwe dag met protesten rond scholen. Er zijn er 400 dicht. Franse media schrijven dat de politie in Marseille optreedt tegen een groep demonstranten. In Lyon hebben die een weg geblokkeerd. De minister van Onderwijs praat vandaag met onder meer vakbonden over de kwaliteit van de lessen op Franse scholen. Een vader en moeder uit de Amerikaanse stad Detroit hangt een celstraf boven het hoofd omdat hun zoontje van 3 op de kinderopvang opeens een geladen pistool uit zijn rugzak haalde. Hij gaf het door aan andere kinderen, maar de leiding greep snel in en het liep goed af. De ouders zeiden tegen de rechter dat hen niks te verwijten valt. En de eerste aflevering van De Slimste Mens na het overlijden van Paulien Cornelissen heeft 1 miljoen kijkers getrokken. Presentator Herman van der Zand vertelde dat het team haar ongelooflijk gaat missen. Het programma stond tegenover de wedstrijd van het Nederlands elftal. Vorige week was dat ook zo en keken er veel minder mensen naar De Slimste. En dan het weer van Weer Online. De mist verdwijnt snel en dan wordt het overal zonnig. Vanmiddag loopt het pik op tot zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land op de N330 Hummelo-Varsseveld. In beide richtingen is de weg dicht tussen Doetinchem en de aansluiting met de N18 door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM.

Oates met La Da Da en Leon Rimes. Can't find the moonlight. Niet over de maan gesproken, maar over de zon gesproken. Die is er vandaag weer. Graad of 20 wordt het vanmiddag maximaal. Blijft lekker de hele dag droog. En de wind komt vanuit het zuidwesten met kracht 2. Morgen eigenlijk een beetje hetzelfde weerbeeld. Alleen de wind draait wat. Die komt dan wat meer vanuit het noordwesten. Verder, de dagen daarna komt er steeds wat meer bewolking. Maar blijft het met 20 graden nog altijd zeer aangenaam.

0: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag nog. Megadagen bij elke XXXLoots in Duitsland. Bespaar nu met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXXLoots in Notten en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Gevonden.
3: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming.

0: precies waar jij het wilt.
1: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar nu met vouchers tot wel 25% extra.
2: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Word dan onze almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Bij een ernstig ongeval vanochtend in Oldenzaal is een fietser om het leven gekomen. Het ongeval vond plaats op de Enschedese straat, waar de fietser in aanrijding kwam met een auto. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De fietser is ter plaatse aan zijn of haar verwondingen overleden. De jongste van de twee broers die zijn veroordeeld voor de dood van de 14-jarige Lotte uit Almelo kan mogelijk definitief terugkeren in de samenleving. Het OM vindt dat jeugd-TBS van de inmiddels 21-jarige man voorwaardelijk kan worden beëindigd. De man is al enige tijd met proefverlof en heeft werk. Volgens justitie gaat het goed met hem, wel moet hij zich de komende jaren aan verschillende voorwaarden houden. Lotte werd 5 jaar geleden door de twee broers om het leven gebracht. Haar lichaam werd daarna in een sloot achtergelaten. De broers waren destijds 15 en 17 jaar oud en werden volgens het jeugdstrafrecht veroordeeld. De nabestaanden van Lotte willen dat voor de jongste broer een plaatsverbod voor Almelo en Wierden blijft gelden. De rechtbank beslist over 2 weken of zijn jeugd-TBS voorwaardelijk wordt beëindigd. Een fietser is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding in Enschede. Het ongeluk gebeurde rond 7:50 op de kruising van de Haaksbergerstraat met de Lauwerstraat. Daarbij kwamen een auto en een fietser met elkaar in botsing. Ambulancepersoneel behandelde het slachtoffer. Daarna is de vrouw met het ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de verwondingen zijn is niet bekend. De weg werd vanwege het ongeval afgesloten voor verkeer. De politie onderzoekt hoe de aanrijding kon gebeuren. En de nieuwe dienstregeling voor bussen en treinen van Reis en Blauwnet gaan in december in. Jaarlijks leggen de vervoerders deze voor aan de provincie Overijssel als opdrachtgever. De provincie ziet de nieuwe dienstregeling als een verbetering. Met name in de ochtend- en avondspits gaan er meer bussen rijden. En ook treinreizigers kunnen straks rekenen op verbeteringen. De gedeputeerde staten hebben de plannen dan ook deze week vastgesteld. De grootste wijzigingen zijn te vinden in Noordoost-Twente. Buslijnen gaan daar andere, directere routes rijden, waardoor reistijden korter moeten worden op de langere afstanden. Ook hoeven reizigers minder vaak over te stappen. Vrijwel alle Noordoost-Twentse plaatsen hebben vanaf december 7 dagen per week een door hen gewenste busverbinding. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. In de ochtend nog wat mist of laaghangende bewolking, maar vanmiddag krijgt de zon wat meer ruimte. Het wordt daarbij maximaal 20 graden. Ook vanavond en vannacht opklaringen. Later kan mist ontstaan. De minima liggen rond de 8 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

De groep Icehouse, hoe zouden ze op die naam zijn gekomen? Hey Little Girl, hoorde je. Woonzorgcentrum Hoog Schuinenburg in Almelo. Die houdt op donderdag 17 december een gezellige kerst in. De activiteitencommissie wil hiervoor ook de hal aankleden met een kerstgroepexpositie. Zij doen nu dus een oproep om zoveel mogelijk kerstgroepen te vinden. Op menig zondag ligt nog zo'n groep te verstoffen en ze zouden erg blij mee zijn om deze te kunnen tentoonstellen. De hoop is dan ook om het aantal groepen jaarlijks uit te breiden. Wie een kerstgroep wil doneren, kan deze

Het is Bruno Mars wat de klok slaat. En ja, die klok is dan wel een beetje soulachtig met onder meer ook dit. Het succes was juist All My Soul. Bij voldoende belangstelling start binnenkort in Almelo een nieuwe training voor gescheiden ouders. In 6 bijeenkomsten gaan zij aan de slag met onderwerpen als de impact van de scheiding, emoties en conflicten, zorgen voor jezelf en zien weer gelukkig te worden. Dit zijn gratis groepstrainingen onder de noemer Goed uit elkaar Almelo. De groep bestaat uit maximaal 6 deelnemers met begeleiding door 2 medewerkers van Avedan Welzijn. Het is de tweede keer trouwens dat deze training wordt gegeven. En de eerste training werd als waardevol ervaren door de toenmalige deelnemers.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het huis in het Gelderse Overasselt dat na de dood van een beveiliger werd gesloten, mag weer open. De gemeente ziet geen reden om de sluiting te verlengen. Er blijven nog wel camera's staan. Het pand zou worden bewoond door familie van drugscrimineel Jan G. Zijn huis was vorige maand doelwit van gewapende mannen. Rond 12 uur reageert koning Willem-Alexander op het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis. Hij heeft dan de verschillende rapporten aangeboden gekregen in Leiden. Er staat in wat de rol van het Huis van Oranje-Nassau was in de afgelopen honderden jaren. De koning gaf zelf de opdracht tot het onderzoek. Een Gazaanse student van de Universiteit Maastricht wordt niet verder strafrechtelijk onderzocht. In een Insta-video keek hij naar Hamas-strijders tijdens de aanval op Israël 3 jaar geleden en zei dat hij dat was. Volgens het OM is zoiets zeggen niet strafbaar en ook geen terrorismeverheerlijking. En het is precies 75 jaar geleden dat we in Nederland televisie kregen. Op 2 oktober 1951 ging het eerste programma de lucht in vanuit een verbouwd kerkje in Bussum. Het jubileum wordt onder meer gevierd met een speciale expositie bij Beeld en Geluid. Dat eind mei ook een digitale schatkamer lanceren waarin je gratis oude beelden kan zien. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag, maar vanmiddag ook wat stapelwolken. Het wordt 20 graden. Na een frisse nacht is er morgen behalve zon ook wat bewolking en is het opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12, Duitse grens Arnhem. Tussen Beek en Duiven 7 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En de N330 Hummelo-Varsseveld is nog altijd dicht tussen Doetinchem. En de aansluiting met de N18 door een ongeluk. En dat geldt voor beide richtingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Ja, aan dit soort platen kun je merken dat het weekend onderweg is. Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough. We openen deel 2 van de uitzendkracht voor deze vrijdagmorgen van 2 oktober. We zijn er tot aan 1 uur. Lekker, het is nog veel meer onderweg. Net zoals de informatie zo dadelijk. Allereerst Roxy Dekker.

Mike. En dat is dan Mike Rutherford en de Mechanics met Over My Shoulder. Deze maand is een van de populairste maanden voor het zoeken en plukken van paddenstoelen. En ook in onze regio zijn veel mensen actief om deze zelf te plukken. Veel soorten zijn best goed eetbaar, maar er zitten ook wat gevaarlijke soorten tussen. Zo waarschuwen natuurorganisaties om niet blind te varen op bijvoorbeeld apps als Google Lens of AI. Deze kunnen vaak moeilijk het verschil zien tussen bepaalde soorten uit bijvoorbeeld Noord-Amerika en West-Europa. En die lijken identiek, maar kunnen toch een hele andere uitwerking hebben, met zelfs de dood tot gevolg. Ben je

0: Jouw land en erfverkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
1: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Bij een ernstig ongeval vanochtend in Oldenzaal is een fietser om het leven gekomen. Het ongeval vond plaats op de Enschedese straat, waar de fietser in aanrijding kwam met een auto. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De fietser is ter plaatse aan zijn of haar verwondingen overleden. De jongste van de twee broers die zijn veroordeeld voor de dood van de 14-jarige Lotte uit Almelo kan mogelijk definitief terugkeren in de samenleving. Het OM vindt dat jeugd-TBS van de inmiddels 21-jarige man voorwaardelijk kan worden beëindigd. De man is al enige tijd met proefverlof en heeft werk. Volgens justitie gaat het goed met hem, wel moet hij zich de komende jaren aan verschillende voorwaarden houden. Lotte werd 5 jaar geleden door de twee broers om het leven gebracht. Haar lichaam werd daarna in een sloot achtergelaten. De broers waren destijds 15 en 17 jaar oud en werden volgens het jeugdstrafrecht veroordeeld. De nabestaanden van Lotte willen dat voor de jongste broer een plaatsverbod voor Almelo en Wierde blijft gelden. De rechtbank beslist over 2 weken of zijn jeugd-TBS voorwaardelijk wordt beëindigd. Een fietser is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding in Enschede. Het ongeluk gebeurde rond 7:50 op de kruising van de Haaksbergerstraat met de Lauwerstraat. Daarbij kwamen een auto en een fietser met elkaar in botsing. Ambulancepersoneel behandelde het slachtoffer. Daarna is de vrouw met het ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de verwondingen zijn is niet bekend. De weg werd vanwege het ongeval afgesloten voor verkeer. De politie onderzoekt hoe de aanrijding kon gebeuren. En de nieuwe dienstregeling voor bussen en treinen van Reis en Blauwnet gaan in december in. Jaarlijks leggen de vervoerders deze voor aan de provincie Overijssel als opdrachtgever. De provincie ziet de nieuwe dienstregeling als een verbetering. Met name in de ochtend- en avondspits gaan er meer bussen rijden. En ook treinreizigers kunnen straks rekenen op verbeteringen. De gedeputeerde staten hebben de plannen dan ook deze week vastgesteld. De grootste wijzigingen zijn te vinden in Noordoost-Twente. Buslijnen gaan daar andere, directere routes rijden, waardoor reistijden korter moeten worden op de langere afstanden. Ook hoeven reizigers minder vaak over te stappen. Vrijwel alle Noordoost-Twentse plaatsen hebben vanaf december 7 dagen per week een door hen gewenste busverbinding. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. In de ochtend nog wat mist of laaghangende bewolking, maar vanmiddag krijgt de zon wat meer ruimte. Het wordt daarbij maximaal 20 graden. Ook vanavond en vannacht opklaringen. Later kan mist ontstaan. De minima liggen rond de 8 graden.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

Ja, het is vrijdag vandaag. Zonnetje is aanwezig. En de temperatuur stijgt tot een graad of 20. Ja, weekend voor de duur kan eigenlijk niet beter, toch? We kunnen er nog een schepje bovenop doen. Deze klassieker misschien.

Een AI van Shakira. Volgende week vrijdag dan is het 9 oktober. Natuurbegraafplaats de Twentse Grafheuvels. Die starten dan met de aanleg van haar nieuwe tweede fase. Er wordt een nieuwe grafheuvel ontwikkeld in nauw overleg met een archeoloog. De werkzaamheden worden volledig handmatig uitgevoerd om de prehistorische ondergrond te beschermen. De initiatiefnemers hebben daarom een bijzonder werkbezoek gepland. Onder de genodigden zijn onder meer wethouder Bergers en Bouwman. De aanwezigen worden dan meegenomen in de rijke geschiedenis van dit gebied. De uitbreiding van de natuurbegraafplaats had flink wat voet in de aarde. Er was namelijk intensieve samenwerking met omwonenden, de gemeente, regio Twente, provincie Overijssel, Dassenwerkgroep en Landschap en Erfgoed Overijssel voor nodig om alles voor elkaar te krijgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Koning Willem-Alexander heeft het onderzoek ontvangen naar het koloniale verleden van het Koningshuis. De conclusie is dat het Koningshuis met overtuiging en zonder bedenkingen betrokken was bij kolonialisme. Het onderzoek duurde een paar jaar en werd gedaan op verzoek van de koning zelf. De grote brand die vannacht woedde in een bedrijfsverzamelgebouw in Almere is volgens de politie aangestoken. De eerste melding kwam rond 11 uur gisteravond en al snel sloegen de vlammen uit het pand. Er raakte niemand gewond. De politie is op zoek naar getuigen of mensen die camerabeelden kunnen delen. In Schiedam wordt een park deels afgegraven na de dood van zeker 5 honden. De dieren hebben daar mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Op verzoek van de politie haalt de gemeente uit voorzorg de grond van een rozenperk weg. Die wordt opgeslagen in containers en eerst onderzocht voordat die wordt teruggestort. En Max Verstappen heeft in de tweede training van de Grand Prix van Bahrein de vierde tijd gereden. In de eerste training was hij nog het snelst, maar dat was nu Charles Leclerc. Even leek het te gaan regenen tijdens de training, maar het bleef vrijwel droog. De race werd om de oorlog in Iran verplaatst van Bahrein naar Maleisië. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag domineert de zon, maar er zijn ook een paar stapelwolken. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Vanavond blijft het helder en daalt de temperatuur naar 10 graden. Morgen wat meer wolken. En dat was het ANP-nieuws.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee files in het oosten van het land. Op de beginnende A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de grenscontrole staat 5 minuten vertraging. En de A12 Duitse grens Arnhem. Tussen Afrit Beek en Duiven. Daar staat 7 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Waiting for tonight, Jennifer Lopez over de deel 3. Ja, daarmee de middag van deze vrijdag van 2 oktober. Je luistert naar de uitzendkracht. Nog veel meer lekkers onderweg met de straks zonder meer Mark Amber, Justin Timberlake, zie ik staan, en Michael Cimbello. En deze van Teddy Swims blijft een lekker nummer. Hier is hij met Mr. Know-It-All.

hadden ooit de film Saturday Night Fever. We hadden ooit Fame, maar we hadden ook She's a Maniac. Michael Cimbello uit de film Flashdance. Dansfilms dus even op een rijtje gezet voor je. Sinterklaas zal ook dit jaar weer natuurlijk Nederland bezoeken. Zo is men ook in de Lutte alweer druk bezig met de voorbereidingen daarvoor. Sinterklaas wordt op zondag 22 november ontvangen. En zo zorgen bijvoorbeeld ook de Harmonie, de Motorclub en de Solex Club weer voor de begeleiding. En om dit mogelijk te maken houdt de organisatie weer een kleine collecte. Bij verschillende winkels en horeca in de Lutte staan daarom ook collectepotjes die gevuld mogen worden.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl, voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. In Tubbergen is de 30e editie van Glasrijk van start gegaan. Ruim 75 kunstenaars uit verschillende Europese landen tonen tot en met zondag hun werk op 27 locaties. Het jubileum heeft als thema The Power of Glass. Bezoekers kunnen onder meer sculpturen, designglas en historisch glaswerk bekijken. Een opvallende installatie bestaat uit 88 glazen tuinkabouters in de protestantse kerk. En ook zijn er demonstraties glasblazen. Glasrijk beperkt zich niet meer tot alleen Tubbergen. Ook op onder meer het landgoed Herikhaven en Singraven zijn exposities te zien. Volgens de organisatie trekt het evenement zoveel bezoekers dat hotels in de omgeving dit weekend vol zitten. En Heracles Almelo kan vanavond de eerste periodetitel in de keukenkampioendivisie pakken. Met nog 2 wedstrijden te spelen heeft de ploeg het in eigen hand. Bij winst op Helmond Sport is de periodetitel binnen. Trainer Vincent Heilman wil dan ook maar één ding, winnen. De periodetitel ziet hij vooral als een bevestiging dat Heracles op de goede weg is. Het bijbehorende play-off-ticket vindt hij minder belangrijk, omdat de club sowieso bij de eerste 8 wil eindigen. Een overwinning in Helmond wordt geen eenvoudige opgave. Helmond Sport is dit seizoen thuis nog ongeslagen. De ploeg won 3 thuiswedstrijden en speelde er 1 gelijk. Helmond verwacht dat Heracles opnieuw hoog druk zal zetten en aanvallend speelt. De wedstrijd vanavond begint om 9 uur. En van 19 oktober tot en met 20 november wordt in Losser onderhoud uitgevoerd aan een aantal wegen. Voor de winter echt op gang komt, wordt nog aardig wat werk verricht. In deze ronde wordt onder andere een deel van de Leuzinkweg aangepakt. Daar wordt de bovenste laag asfalt vervangen en worden bermen en bestrating onderhouden. Langs de Kremersveenweg en een deel van de invalsweg worden grasbetonstenen aangebracht. Dat maakt de bermen veiliger en sterker. Weggebruikers moeten dan rekening houden met omleidingsroutes. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er ruimte voor de zon. Met lichte bewolking wordt het maximaal 20 graden. Vanavond en vannacht ook opklaringen met hier en daar wat lichte bewolking. Later kan ook mist ontstaan en het koelt af tot 1 graad of 8.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van de A1. Hengelo richting de Duitse grens. Bij de controles daar 10 minuten oponthoud. En er staat 4 kilometer file. En de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven 9 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Hey, meer McDonald's op Twente FM en this is the life. Op 10 oktober wordt in Enschede een Pride Walk gehouden. Het doel is aandacht vragen voor acceptatie en de zichtbaarheid van de brede seksuele diversiteit. En dit wordt dit jaar ook muzikaal kracht bijgezet. Op verzoek van de organisatie speelt namelijk de Enschedese stadsbejaardier Esther Schopman passende muziek tussen 3:15 en 4:00 tijdens de Pride Walk. Helaas zijn dit soort activiteiten nog altijd zeer nodig. Uit cijfers blijkt namelijk dat zo'n kleine 44% van de Enschede deze LHBTI-plussers gemeenschap zich nog wel eens onveilig voelt op straat.

Kingdom of Fear inderdaad van Cameron Whitcomb bracht ons bijna aan het einde van deze aflevering van Uitzendkracht voor 2 oktober. In 1971 hadden we nummer 1 succes van Rod McQueen. Soldiers Who Wanna Be Heroes bleef voor 4 weken lang op nummer 1 staan in onze hitlijsten. En het is precies 75 jaar geleden, 2 oktober 1951, dat de televisiezender in Lopik voor de eerste keer Nederlandse televisieprogramma's uitzond. Het ging om het tv-spel De Toverspiegel. Op dat moment stonden er in heel Nederland al 500 televisietoestellen.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: kunststof.nl/luister.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
6: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het Koningshuis was met overtuiging en zonder bedenkingen betrokken bij kolonialisme. Dat blijkt uit een onderzoek naar de rol van de Oranjes in de koloniale geschiedenis tussen 1600 en nu. Ze vonden het met geweld onderdrukken van mensen gerechtvaardigd. Zo werd critici van het Koningshuis vaak het zwijgen opgelegd. Alles bij elkaar verdienden ze er 580 miljoen euro aan. De koning zei in een toespraak dat hij de resultaten van het onderzoek omarmt en noemde ze indringend. Hij sprak over stadhouders en koningen die kolonialisme ondersteunden, inclusief uitbuiting en geweld. Hij zei dat hij een positieve bijdrage wil leveren aan het heden en de toekomst. In een huis in een woonwijk in Hellevoetsluis is bijna 600 kilo vuurwerk gevonden. De politie ontdekte de partij na een anonieme tip. De bewoner is aangehouden. Het vuurwerk dat voor een deel zelf gemaakt was, stond in dozen in huis en in de kelderbox. En na het overlijden van Paulien Cornelissen doen boekhandels goede zaken. Een bekende keten zegt dat gisteren in 1 dag net zoveel boeken werden verkocht als over heel september. Vooral de bundel In het Kort met columns gaat hard. Paulien Cornelissen overleed woensdag. Ze blijft nog even op tv te zien bij De Slimste Mens. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is zo'n 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: vertraging. En de A12 Duitse grens Arnhem voor Duiven een kwartier op elkaar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

En Little Lies bij Twente FM. Hey, goedemiddag, door de middag. Wij luisteren op deze vrijdagmiddag. Ja, 2 oktober. Het is in ieder geval iets beter weer dan gisteren. Vandaag zo'n 22 graden. Dus klagen mogen we zeker niet. Al helemaal niet over het weer. Ik was vanochtend wel even bij de Intratuin. En oktober klinkt altijd wel alsof we weer bijna aan het einde van de maand zitten. Ja, en bij de Intratuin is de kerstshow weer geopend. Ja, ik vind dat heel leuk. Degene die bij me was, die vond het iets minder leuk. Heb ik me in kunnen houden? Nee, dat niet helemaal. Maar het is binnen de perken gebleven, dus wat dat betreft. Hey, door de middag waar je naar luistert, zometeen Damiano David met Born With...

En digging on you bij Twente FM. Hey, vanaf vandaag staat Oldenzaal een maand lang behoorlijk in het teken van lokaal talent. Oldenzaal toont talent, begint namelijk vanmiddag en loopt helemaal door tot 1 november. En het leuke is dat deze cultuur behoorlijk breed te trekken is. Dus niet alleen iemand die kan zingen of schilderen, maar allerlei vormen van kunst en cultuur van eigen bodem krijgen een plekje. Nou, eigenlijk gewoon een maand lang laten zien hoeveel mensen er in en rond Oldenzaal iets maken, spelen of bedenken. Ja, de aftrap is vandaag vanaf 3:00 en de activiteiten lopen de komende weken door. Wil je nou zien wat er allemaal tussen zit? Het programma staat bij ons op de website twentefm.nl.

0: uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond. Dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. In Te Bergh is de 30e editie van Glasrijk van start gegaan. Ruim 75 kunstenaars uit verschillende Europese landen tonen tot en met zondag hun werk op 27 locaties. Het jubileum heeft als thema The Power of Glass. Bezoekers kunnen onder meer sculpturen, designglas en historisch glaswerk bekijken. Een opvallende installatie bestaat uit 88 glazen tuinkabouters in de protestantse kerk. En ook zijn er demonstraties glasblazen. Glasrijk beperkt zich niet meer tot alleen Te Bergh. Ook op onder meer het landgoed Herikhaven en Singraven zijn exposities te zien. Volgens de organisatie trekt het evenement zoveel bezoekers dat hotels in de omgeving dit weekend vol zitten. En Heracles Almelo kan vanavond de eerste periodetitel in de keukenkampioendivisie pakken. Met nog 2 wedstrijden te spelen heeft de ploeg het in eigen hand. Bij winst op Helmond Sport is de periodetitel binnen. Trainer Vincent Heilman wil dan ook maar één ding, winnen. De periodetitel ziet hij vooral als een bevestiging dat Heracles op de goede weg is. Het bijbehorende play-off-ticket vindt hij minder belangrijk, omdat de club sowieso bij de eerste 8 wil eindigen. Een overwinning in Helmond wordt geen eenvoudige opgave. Helmond Sport is dit seizoen thuis nog ongeslagen. De ploeg won 3 thuiswedstrijden en speelde er 1 gelijk. Heilman verwacht dat Heracles opnieuw hoog druk zal zetten en aanvallend speelt. De wedstrijd vanavond begint om 9 uur. En van 19 oktober tot en met 20 november wordt in Losser onderhoud uitgevoerd aan een aantal wegen. Voor de winter echt op gang komt, wordt nog aardig wat werk verricht. In deze ronde wordt onder andere een deel van de Leuzinkweg aangepakt. Daar wordt de bovenste laag asfalt vervangen en worden bermen en bestrating onderhouden. Langs de Kremersveenweg en een deel van de invalsweg worden grasbetonstenen aangebracht. Dat maakt de bermen veiliger en sterker. Weggebruikers moeten dan rekening houden met omleidingsroutes. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er ruimte voor de zon. Met lichte bewolking wordt het maximaal 20 graden. Vanavond en vannacht ook opklaringen met hier en daar wat lichte bewolking. Later kan ook mist ontstaan en het koelt af tot 1 graad of 8.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de controles daar 5 kilometer met een kwartier extra reistijd. En het is dus ook op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Voor Duiven staat 9 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

geweest. Jenna Spiro en Material Lover. Hey, het is Twente FM waar je naar luistert. En eigenlijk zou ik nou de shuffle moeten doen. Maar de ICT heeft er vandaag niet zoveel zin in. Want de hitlijst van 2025 is niet te vinden. Nee, wie bindt het kwiet staat er op de website. Nou, daar moet je het mee doen dan, hè? Nou ja, vandaag dus eventjes geen shuffle. Dan doen we die maandag alweer. Hopen dat zometeen de andere computers wel werken. Het zal wel leuk zijn voor het einde van deze middag. Zo met een Guilty Pleasure Friday warming up, hè. Maar gaat helemaal goed komen. Oh. Het is door de middag, maar luistert zometeen Jonas Blue en Malief met Edge of Desire. En deze zal ongetwijfeld ergens in die 999 hebben gestaan. Simply

0: I would suck without you, Kelly Clarkson bij Twente FM. Hij in Engelo gaat een nieuwe voorstelling in première bij theatergroep Kamak. Verloren klanken heet hij. En wat deze bijzonder maakt, het is de eerste voorstelling die de groep maakt sinds ze zijn verhuisd naar het nieuwe theater aan de S-Rijn. Nou, Kamak werkt met acteurs met een verstandelijke beperking. En in deze voorstelling draait het om vrijheid en ontdekken wat je zelf kunt en wilt. Nou, vanavond om 19:30 is de première en daarna blijft de voorstelling nog tot 1 november te zien. Kaarten en informatie vind je in de agenda op twentefm.nl.
1: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
7: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
8: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
9: Ja, die is huis nu echt af.
8: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
9: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
8: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
10: Mooi Holfem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoord. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het Nationaal Slavernijinstituut NINSE noemt het onderzoek naar het Nederlandse koloniale verleden het begin van een volgende fase. Het wil nu met het Koninklijk Huis om tafel om de resultaten te bespreken en te kijken naar vervolgstappen. NINSE is blij dat koning Willem-Alexander zelf het initiatief nam voor het onderzoek, waaruit bleek dat de rol van het Koningshuis groot was. Niet alleen Nederland, maar ook andere monarchieën steunden kolonialisme. En net zo min als de Oranjes namen ze afstand of pleegden ze verzet, zeggen de onderzoekers. Het grote verschil is volgens hen dat Willem-Alexander het nu benoemd en sorry heeft gezegd. In Noord-Duitsland zijn ruim 30.000 muziekopnames in beslag genomen met anti-Joodse en racistische teksten. De meeste lagen bij 4 verdachten thuis. Ze zijn nog niet aangehouden. Fabrikanten van de platen en cd's zeggen niet te hebben geweten wat erop stond. En op de Utrechtse Heuvelrug mogen wolven niet worden gevangen om ze te zenderen voor onderzoek. Dat heeft de rechter bepaald. De provincie had eerder een vergunning gegeven voor een methode waarmee een poot van de wolf wordt omklemd door een stalen draad. Maar de vergunning zou niet goed zijn geregeld. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land op de A1 Hengelo richting Duitsland. Tussen Oldenzaal Zuid en de Duitse grens 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En de A12 Duitse grens richting Arnhem voor het Duiven 8 kilometer met een kwartier oponthoud. En het is opvallend druk op de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Voor Nijmegen 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Crazy Woman, Sabrina Carpenter bij Twente FM. Het is 2 uur geweest, het tweede uurtje van Door de Middag. En vandaag is het Wereldlachdag. Ja, ik zeg altijd maar zo, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Dus ik wil graag van jou weten, waar heb jij de afgelopen week echt hard om moeten lachen? Dus niet een beleefde haha in een WhatsAppje, maar ik bedoel echt zo'n moment dat je niet meer uit je woorden komt, tranen in je ogen gaat staan en hoe harder iemand zegt, hou nou eens op, hoe erger het werd. Je weet wel, zo'n slappe lachmomentje. Ja, ik moet daar wel even over nadenken. Dat is voor mij lang geleden. Ja, uit onderzoek blijkt dat als je de slappe lach hebt, dat het heel goed voor je gezondheid is. Dus ja, wat vaker met z'n allen in de slappe lach raken, is ook wel een keer leuk. Ik vind het ook altijd leuk om mensen te lachen die in de slappe lach zitten. Want die komen er ook gewoon nooit meer uit. Dus stuur even een appje en laat even weten waar jij de afgelopen week echt hard om hebt moeten lachen. Kun je doen via twentefm.nl.

The Chainsmokers en Paris bij Twente FM. Ja, in het kader van Wereldlachdag vroeg ik jullie net, waar heb jij de afgelopen week echt hard om moeten lachen en misschien wel zelfs de slappe lach van hebt gekregen? Nou, ik krijg een aantal appjes binnen en eigenlijk is de eerste wel een beetje gemeen. Die komt van Frits uit Goor. Die zegt, een collega liep gisteren heel stoer met 2 bakken koffie de kantine uit en liep vol tegen de glazen deur. En daar moest ik een beetje heel erg hard om lachen. Sterker nog, ik heb 1.5 uur in de slappe lach gezeten. Ja, dat is natuurlijk, ja, dat zeg ik ook altijd tegen mijn collega's. Ik ga je eerst uitlachen en daarna help ik je wel met opstaan. Maar ik ga je wel eerst uitlachen als je zulke soort dingen doet. Maar goed, Kim. Die zegt, Kim, en ik stuur geen woonplaats mee, want mijn man luistert. Ja, dan denk ik ook wel dat de man weet dat je Kim heet. Tenzij je natuurlijk een andere naam hebt opgegeven. Ze zegt, mijn man heeft gisteren 20 minuten naar zijn bril gezocht, terwijl hij hem op had. Ja, nou ja, Kim, als je echt zo heet. Ja, dat heb ik ook regelmatig. Het zou wel een mannending zijn, denk ik. Nou ja, goed. Even kijken, ik heb er nog een van. Angela, die zit op de administratie bij een bedrijf in Enschede. Onze printer begon ineens 83 pagina's van hetzelfde document uit te spugen. En niemand wist hoe je moest stoppen. Uiteindelijk de stekker er maar uitgetrokken. Daarna hebben we met z'n allen nog 1.5 uur lopen lachen doordat dat ding niet meer wou werken. Nou, ook leuk. Gewoon technisch oplossen. Stekker eruit trekken. Werkt altijd. Heb je hem al aan- en uitgezet. Het is een standaard zinnetje. Hey, het is door de middag waar je naar luistert op deze vrijdagmiddag. Straks gaan we gezellig met z'n allen de opwarmer doen voor de Guilty Pleasure Friday. Dus laat maar even weten welke Guilty Pleasures ik zometeen voor je mag draaien. Heb ik zometeen ook nog het streeknieuws voor je, maar eerst jouw special. Dit is Speed of Light.

0: Auto.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen-en-co.nl. Riemen-en-co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
2: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
2: De schaduwmakers uit het oosten.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. In Tuberg is de 30e editie van Glasrijk van start gegaan. Ruim 75 kunstenaars uit verschillende Europese landen tonen tot en met zondag hun werk op 27 locaties. Het jubileum heeft als thema The Power of Glass. Bezoekers kunnen onder meer sculpturen, designglas en historisch glaswerk bekijken. Een opvallende installatie bestaat uit 88 glazen tuinkabouters in de protestantse kerk. En ook zijn er demonstraties glasblazen. Glasrijk beperkt zich niet meer tot alleen Tubbergen. Ook op onder meer het landgoed Herikhaven en Sintgraven zijn exposities te zien. Volgens de organisatie trekt het evenement zoveel bezoekers dat hotels in de omgeving dit weekend vol zitten. En Heracles Almelo kan vanavond de eerste periodetitel in de keukenkampioendivisie pakken. Met nog 2 wedstrijden te spelen heeft de ploeg het in eigen hand. Bij winst op Helmond Sport is de periodetitel binnen. Trainer Vincent Heilman wil dan ook maar 1 ding, winnen. De periodetitel ziet hij vooral als een bevestiging dat Heracles op de goede weg is. Het bijbehorende play-off-ticket vindt hij minder belangrijk, omdat de club sowieso bij de eerste 8 wil eindigen. Een overwinning in Helmond wordt geen eenvoudige opgave. Helmond Sport is dit seizoen thuis nog ongeslagen. De ploeg won 3 thuiswedstrijden en speelde er 1 gelijk. Helmond verwacht dat Heracles opnieuw hoog druk zal zetten en aanvallend speelt. De wedstrijd vanavond begint om 9 uur. En van 19 oktober tot en met 20 november wordt in Losser onderhoud uitgevoerd aan een aantal wegen. Voor de winter echt op gang komt, wordt nog aardig wat werk verricht. In deze ronde wordt onder andere een deel van de Leuzinkweg aangepakt. Daar wordt de bovenste laag asfalt vervangen en worden bermen en bestrating onderhouden. Langs de Kremersveenweg en een deel van de invalsweg worden grasbetonstenen aangebracht. Dat maakt de bermen veiliger en sterker. Weggebruikers moeten dan rekening houden met omleidingsroutes. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er ruimte voor de zon. Met lichte bewolking wordt het maximaal 20 graden. Vanavond en vannacht ook opklaringen met hier en daar wat lichte bewolking. Later kan ook mist ontstaan en het koelt af tot een graad of 8.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid doe je er 10 minuten langer over. Op de A12 richting Arnhem tussen afrit Beek en Duiven 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A12 de Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort 10 minuten tijdsverlies. Op de A50 Arnhem richting Os vanaf knooppunt Valburg 10 minuten op onthoud. En tot slot de N325 richting Nijmegen. Tussen Beek en Nijmegen staat 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

FM. Hey, morgenavond wordt er in Enschede een behoorlijke verjaardag gevierd. Muziekvereniging Wilhelmina Glanenbrug bestaat namelijk 125 jaar. En daarvoor gaan ze niet met z'n allen ergens een lekker taartje eten. Nee, het grootste orkest gaat morgenavond een jubileumconcert in het muziekcentrum in Enschede geven. Aanvang is 8 uur en kaarten zijn nog steeds te verkrijgen voor €22,50. Dus als je van blaasmuziek en live muziek houdt, eentje voor morgenavond in de agenda. Alle informatie.

Nielson en Sexy als ik dans. Ja, ik ga het maar niet doen. Word ik niet heel sexy van, kan ik je vertellen. Om maar even die agenda te vullen, mocht je nog niks te doen hebben dit weekend. In Theaterhof 88 in Almelo is de 16e editie van het Liedjesmakersfestival. Vanaf 4 uur 's middags staan daar verschillende lokale en landelijke artiesten, akoestisch en elektrisch. En deze vind ik zelf altijd wel leuk aan zo'n festival. Niet een hoofdtrek waarvoor iedereen komt, maar juist rondlopen en ineens iemand tegenkomen waarvan je denkt, hey, maar dat is goed. Morgen dus vanaf 4 uur in Hof 88. Een kaartje kost €17,5. Meer informatie vind je op onze website twentefm.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Gevonden.
6: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
7: Buiten wordt het langzaam kouder.

0: installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Koningshuis verdiende alles bij elkaar 576 miljoen euro aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Dat blijkt uit het onderzoek waarvoor koning Willem-Alexander zelf het initiatief nam. Vrijwel al het geld dat met slavernij werd verdiend kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. Het kolonialisme leverde de Oranjes ook prestige op. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme prijst het werk van de koning. Die zei dat discriminatie en racisme doorwerken in het heden. Dat benoemen maakt mijn werk makkelijker, zegt de coördinator. En noemt Willem-Alexander een voorbeeld voor de rol die andere koningshuizen in het koloniale verleden hebben gespeeld. Een man die vorig jaar op straat in Den Haag zijn opa doodstak, moet 6 jaar de cel in. Hij kwam die dag uit Amsterdam en had een kort gesprek met zijn opa. Daarna stak hij hem meerdere keren met een mes en liet hem op straat achter. Zijn opa overleed dagen later. De rechter zei dat de man een psychose had en legde ook TBS op. En Manchester City gaat in beroep tegen de zware straf die ze boven het hoofd hangt in de Engelse competitie. Een onafhankelijke commissie zegt dat ze jarenlang regels hebben overtreden, bijvoorbeeld met schijncontracten met geldschieters. De club zegt dat ze hun onschuld kunnen bewijzen. Er dreigt een forse puntenaftrek of zelfs degradatie. Het weer van Weer Online. Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is zo'n 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting in de regio. De A12, de Duitse grens richting Arnhem.

0: 10 minuten langer over.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Lippa bij Twente FM. Ja, ik zag trouwens dat het vandaag in de Lutte Nationale Voorleeslunch was. Speciaal voor senioren samen lunchen en ondertussen wordt er voorgelezen. Ja, toen dacht ik, wanneer heeft eigenlijk iemand van mij het laatst voorgelezen? Waarschijnlijk ergens op de basisschool of zo. Terwijl dat vroeger juist heerlijk was. Je hoeft er zelf helemaal niks te doen. Een beetje luisteren. Iemand anders deed al het werk voor je. En misschien moeten we dat als volwassenen gewoon terugbrengen. Ik vermoed dat er... Angela raar kijkt als ik vanavond met een boek naast haar ga zitten en zeg, nou, lees jij even voor. Wil je niet wel weten, Angela is mijn vrouw natuurlijk. Maar die houdt wel van voorlezen, dus misschien kan ik het proberen. Hey, het is

Fisher en Love Changes bij Twente FM. Hij heet is 10 voor half 4. Dat betekent dat we dat gaspedaal eventjes iets los gaan laten. Eventjes tot rust komen. Even genieten van een paar heerlijk rustige klanken. En dat doen we vandaag met muziek uit de jaren 80. John Wade en Missing You. The House Slow Can You Go van vandaag.

0: www.riemen.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen-en-co.nl. Riemen-en-co.nl voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
3: Gevonden!
4: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
5: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemini? Kom dan kijken, BRTT, om me nog grote veurhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuw in.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutzer Almere.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Regionaal Medisch Talent werkt samen in het Reggeborg Research Fellowship. Een 3-jarig programma van de Reggeborg Foundation, MST en ZGT. Het programma selecteert afgestudeerd toptalent om nieuwe technieken in de geneeskunde naar een hoger niveau te tillen. Wegens succes krijgt het programma een vervolg na 3 jaar. 4 leerlingen van Sterkplaats Twente hebben woensdag bij ROC van Twente in Hengelo hun diploma als ervaringsdeskundige VB behaald. Met dit diploma kunnen ze andere mensen met een lichte verstandelijke beperking helpen omgaan met problemen die zij zelf ook ervaren. Sterkplaats Twente ondersteunt LVB'ers met trainingen, workshops en opleidingen tot ervaringsdeskundigen. Een bronzen plaquette siert sinds kort de voorgevel van de dorpskerk in Wierden, ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan. De plaquette vermeldt de historie van middeleeuwse kerk naar waterstaatskerk naar dorpskerk. Stichting Herstel Kleine Historische Elementen liet de bronzen vertelling vervaardigen en inwoners kunnen bij hen aanvragen indienen voor kleine historische monumenten. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanmiddag domineert de zon het weerbeeld. Er zijn alleen wat vriendelijke stapelwolken. Met maxima rond 20 graden en een zwakke tot matige zuidenwind is het heerlijk weer voor buitenactiviteiten. Vanavond blijft het helder. Zodra de zon onder is, wordt het snel fris. In de loop van de avond daalt de temperatuur naar 10 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het langzaam op de A12, de Duitse grens richting Arnhem. Tussen Duiven en knooppunt Velperbroek staat 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Op de A12 richting Utrecht is de weg even dicht tussen Westervoort en knooppunt Grijzoord. Daardoor heb je 20 minuten tijdsverlies. Dan naar de N35 richting Enschede, want tussen de Duitse grens en Enschede-Oost staat 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud.

0: richting Nijmegen. Vanaf knooppunt Velperbroek 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Mail bij 20FM. Hey, het is bijna tijd om afscheid te nemen van de werkweek. Ik heb zometeen 3 plekken. Het is natuurlijk vrijdagmiddag. Vanaf hier mag alle muzikale waardigheid langzaam de deur uit. Ik zoek 3 mensen en 3 totaal verschillende guilty pleasures. Dus kom alsjeblieft niet allemaal met dezelfde jaren 90 euro dance. Maar verras me eens een keertje. Naam waarom je luistert. 1 plaat waarvan je zegt, ja, misschien fout, maar hij gaat wel een stukje harder. Dus ik zou zeggen, kom maar door via 20FM.

0: Lionheart van Joel Corey en Tom Grennan bij Twente FM. Hey, het is vrijdagmiddag. Tijd voor de Guilty Pleasure Friday Warming Up. Ja, drie verschillende vandaag. We beginnen met Daphne uit Oldenzaal. Die zegt, Mark, doe mij maar Enrique Iglesias met Hero. En ja, ik zing het laatste stuk altijd veel te dramatisch mee. Nou, Daphne, dan ga ik ervan uit dat de handgebaren er ook bij zitten. Nou, plaat nummer 1 van de Guilty Pleasure Friday Warming Up is van Enrique Iglesias, Hero.
1: Would you dance?

de Dolly Dots. I love me just a little bit more bij Twente FM. We zitten midden in de Guilty Pleasure Friday warming up. En deze vind ik wel leuk. Deze komt van Femke. En Femke die heeft haar dochter een plaat uit haar jeugd laten horen. En Femke die is ongeveer net zo oud als ik. Die is 1 jaartje jonger. Maar die kent hem ook nog van vroeger. Dat is Def P en de Beatbusters. Die hebben ooit een plaatje gemaakt. Het is een one day fly eigenlijk. Met bubbelbad. Nou, haar dochter doet de hele dag niks meer anders meer zingen dan chillen in een bubbelbad. Dus zo kun je zien dat oude muziek door de nieuwe generatie nog steeds leuk gevonden wordt. In de Guilty Pleasure Friday warming up. Def P en de Beatbusters. Yeah.

Nou, ik hoop dat er meer mensen zoals Femke zijn die hun kinderen de muziek van vroeger nog even laten horen. Dat er ook best leuke muziek tussen zat. Hey, het is vrijdagmiddag. Guilty Pleasure Friday XXL begint straks om 7 uur. Zometeen eerst nog even lekker naar huis rijden. En

0: extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals het toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit. Gevonden. Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden werken, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De overheid wil vapes en elektronische sigaretten een stuk duurder maken door accijns te heffen, meldt NOS. De maatregel moet over ruim 2 jaar ingaan. Volgens staatssecretaris Eerdenberg is het niet uit te leggen dat er wel accijns zit op gewone sigaretten, maar niet op de elektrische variant, terwijl die net zo slecht is. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen na het onderzoek naar de koloniale geschiedenis van het Koningshuis. Dat zei premier Jetten op zijn wekelijkse persconferentie. Alles bij elkaar verdienden de Oranjes meer dan €500 miljard aan het slavernijverleden. Na de excuses van de koning trok het kabinet er al €200 miljoen vooruit. Staatssecretaris Erik van den Burg is boos over een post van wethouder Tom de Nooyer uit Oldenbroek. De oud-presentator van Ongehoord Nederland vierde op X dat de gemeente de regenboogvlag niet meer hijst met een verbodsbord erbij. Van den Burg noemt het ernstig en wijst erop dat de wethouder ook met een Russische vlag en een Kalashnikov poseerde. En fragmenten van Paulien Cornelissen zijn sinds haar overlijden massaal opgevraagd bij Beeld en Geluid. In de online schatkamer is in 2 dagen tijd bijna 45 uur aan materiaal bekeken. Het gaat vooral om haar college over de Nederlandse taal bij DWDD Summer School van 10 jaar geleden. Voor haar dood gebeurde dat bijna niet. Het weer van Weer Online. Er is veel zon met tussendoor ook af en toe een wolkje. Het is 1 graad of 20. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staan veel lange files met vertraging onder meer op de A12. Die is in beide richtingen dicht bij Arnhem, want er stond een paar...

0: knooppunt Velperbroek tussen Lent en Westervoort. Daar is het oponthoud een half uur. En op de A35 van Almelo naar Enschede sta je bij Enschede 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Twente FM.

0: toch leuk hoe zo'n plaatje weer een nieuw leven krijgt. Via TikTok notabene. So Incredible hit uit 2008 werd via TikTok weer een dikke hit. Een van de meest beluisterde songs op dit moment via streamingdiensten.
1: Twente komt thuis.
0: Dat zijn toch leuke dingen. Ja, ze doet het lang. Ze heeft er zelf ook verrast op gereageerd in ieder geval. Daarvoor hoorde je ook nog Alesso en Sarah Larsson Words bij de middagshow voor Twente. Ik zeg fijn de laatste loodjes van je werkweek met het weekend in het vooruitzicht. En natuurlijk heel veel lekkere muziek en het laatste nieuws uit Twente op een lekker zonnig dagje vandaag hoor. Vandaag wordt het tot 20 graden. Ook het weekend ziet er goed uit. Details daarover straks meer bij de middagshow. Verder vandaag inflatienieuws. De inflatie is bij een eerste raming over de maand september uitgekomen op 3,4%. Iets hoger dus dan vorige maand. En dat heeft vooral te maken met de hogere brandstofprijzen. Dus daarover straks meer. Verder een mogelijke vrijlating voor de jongste verdachte van de moord op de destijds 16-jarige Lotte. 13-jarige Lotte uit... was het 13? 14? Wat erg. Lotte uit Almelo. Die was 14 destijds. Vijf jaar geleden. De jongste van de twee broers die daarvoor zijn veroordeeld lijkt mogelijk vrij te komen. Daarover straks ook meer. En een belangrijke avond voor Heracles Almelo. Ze kunnen namelijk de eerste periode titel in de keukenkampioendivisie pakken. Vorig seizoen was dramatisch. Daarmee gleden ze af naar het tweede niveau. En dat betekent dat vanavond de eerste periode titel kan worden gewonnen tegen Helmond Sport. Die wedstrijd begint vanavond om 9 uur. Daar is over ook straks meer. En heel veel lekkere muziek. Niet onbelangrijk voor je vrijdagmiddag. De laatste loodjes. Emma Heesters hoor je in Access. En ook Break Machine. Eerst Hall & Oates. Vandaag de lekkere track.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Nieuwe Heesters, alles wordt beter.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: Zijn mijn huisarts ook altijd. Alles wordt beter. Nee, dat is flauwekul. Geen idee. Juist, Emma Heesters, daarvoor de Golden Notes. And I can go for that. Op je vrijdagmiddag, de laatste loodjes van die werkweek. En het weekend in het vooruitzicht. Met vandaag economisch nieuws. Het dagelijks leven was in de maand september 3,4% duurder dan dezelfde maand een jaar geleden. Het CBS maakt iedere maand de inflatiecijfers bekend. Vorige maand was de inflatie nog 3,3%. Dus die loopt weer iets verderop. Alleen in mijn handen inflatie dit jaar nog iets verder toe. Toen was het 3,5%. En de stijging komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor olieprijzen hard zijn gestegen. Ja, en in het verlengde daarvan natuurlijk heel veel andere dingen. Want transport wordt duurder. Natuurlijk, de energie wordt duurder. Het is allemaal aan elkaar gekoppeld. En dat betekent dus ook dat het leven weer wat duurder wordt. En dat heeft dus vooral te maken met die ellende in het Midden-Oosten. Overigens later deze maand wordt de definitieve berekening verwacht. Maar meestal ligt dat redelijk in lijn met datgene wat vandaag becijferd is. Welkom bij Twente FM, het radiostation voor Twente. Wat goed dat je maandag staat met zometeen hier nog Break Machine.

kijkt, dan zou je bijna denken dat het gewoon een lekkere augustusdag is met een zonnetje, zo'n 20 graden. Het is zeer aangenaam in ieder geval met zojuist Break Machine en Street Dance. En ook nog hier zometeen het Twente FM streeknieuws. We gaan je bijpraten. We gaan ook even kijken of het weekend er net zo lekker uitziet als vandaag. Eerst BB Rex.

0: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar nu met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Loots in Notten en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar nu met vouchers tot wel 25% extra.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
5: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemine? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, gore nieuwheden.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Regionaal Medisch Talent werkt samen in het Reggeborg Research Fellowship, een 3-jarig programma van de Reggeborg Foundation, MST en ZGT. Het programma selecteert afgestudeerd toptalent om nieuwe technieken in de geneeskunde naar een hoger niveau te tillen. Wegens succes krijgt het programma een vervolg na 3 jaar. 4 leerlingen van Sterkplaats Twente hebben woensdag bij ROC van Twente in Hengelo hun diploma als ervaringsdeskundige VB behaald. Met dit diploma kunnen ze andere mensen met een lichte verstandelijke beperking helpen omgaan met problemen die zij zelf ook ervaren. Sterkplaats Twente ondersteunt LVB'ers met trainingen, workshops en opleidingen tot ervaringsdeskundige. Een bronzen plaquette siert sinds kort de voorgevel van de dorpskerk in Wierden, ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan. De plaquette vermeldt de historie van middeleeuwse kerk naar waterstaatskerk naar dorpskerk. Stichting Herstel Kleine Historische Elementen liet de bronzen vertelling vervaardigen en inwoners kunnen bij hen aanvragen indienen voor kleine historische monumenten. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanmiddag domineert de zon het weerbeeld. Er zijn alleen wat vriendelijke stapelwolken. Met maxima rond 20 graden en een zwakke tot matige zuidenwind is het heerlijk weer voor buitenactiviteiten. Vanavond blijft het helder. Zodra de zon onder is, wordt het snel fris. In de loop van de avond daalt de temperatuur naar 10 graden.
9: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg, vooral in de regio Arnhem, door de nasleep van een brand in een paardentrailer. De A12 is wel weer vrij bij Arnhem, maar vanuit Duitsland naar Utrecht heb je daar nog een uur tijdverlies. En op de A50 staat...

De Lente en Presikhaaf sta je een half uur vast. En het rijdt langzaam op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen knooppunt Valburg en Bemmel. Daar moet je rekening houden met een kwartiertijdverlies. En tot zover de ANWB.

Believe bij Twente FM en ook nog hier zojuist bijgepraat door de nieuwsredactie van 1 Twente. Wil je meer nieuws en achtergronden, dan ga je naar 1twente.nl. Daar vind je heel veel extra nieuws, achtergronden, gemiste interviews en ook heel veel extra Twente FM. Want via twentefm.nl/luister vind je onder andere het programma Donderslag, ons alternatieve radioprogramma met heel veel aandacht voor de alternatieve muziekscene ook in Twente. Dus check twentefm.nl/luister voor meer Twente FM, dat je kan luisteren waar en wanneer je maar wilt. Zo werkt het ook nog eens een keer. Straks even een blik op de weerkaart naar Olivia Dien.

begin van hun carrière, waarin de boybands een beetje in opkomst waren. En Take That was een van de eerste volgens mij met onder andere deze hit Everything Changes. En ook hier Bill Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Lekker op je vrijdagmiddag met ruimte voor de zon vandaag, lichte bewolking. Het werd 20 graden, dat is natuurlijk bijzonder aangenaam voor een 2e oktober. Zo is het ook. Nou, blijf nog even zo. Vanavond en vannacht is het ook hier en daar aan het opklaren. Er kan een mistbankje ontstaan. Het koelt af naar een graad of 8. En morgen, je zaterdag, ziet er eigenlijk ook heerlijk uit. Er is ruimte voor de zon. Lichte bewolking en temperaturen lopen morgen op naar zo'n 21 graden. En eigenlijk blijft dat een beetje het weerbeeld tot halverwege volgende week. De zon die blijft er lekker bij. Er is af en toe wat lichte bewolking en temperaturen tussen de 20 en 22 graden. En zo gaat de oktobermaand zomers van start, zou ik bijna willen zeggen. Halverwege de week zouden er misschien wat buien kunnen komen, maar dat is toch ver weg.

Mars en On My Soul. Lekkere soulvolle muziek voor je vrijdagmiddag. De laatste loodjes, het is bijna 5 uur. Dat betekent dat we zometeen gaan vieren dat het weekend is met de 5 uur uit je dakplaat. Heb je daarvoor nog een leuke suggestie? Wat wil je horen? Laat het weten. Stuur me even een appje of een mailtje jordi@twentefm.nl voor je ultieme afsluiting van deze werkweek. En het signaal dat het weekend is. Ik ben benieuwd waarmee je komt. Dit is Tom Petty met de hart.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Vennegoor Energie Management, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energie Management of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
9: Ah! Oeh, gaat het?
10: Er moet hier echt licht komen.
11: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
12: Gevonden.
13: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
14: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
15: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
0: Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette denkt dat het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis scholen en musea kunnen verrijken. Als er les over wordt gegeven, krijgen we een ander inzicht, zegt hij. Volgens Jette komen er geen nieuwe herstelbetalingen. Na de excuses van de koning in 2023 trok het kabinet daar al 200 miljoen euro voor uit. De overheid wil over 3 jaar ook accijns heffen op vapes en elektronische sigaretten, meldt de NOS. Nu gebeurt dat alleen op gewone sigaretten. En dat is volgens staatssecretaris Ehrenberg niet uit te leggen. Hij hoopt dat jongeren door de prijsstijging 2 keer nadenken voor ze hun geld aan ongezonde troep uitgeven. Modeontwerpster Olcay Goulsen is gisteravond gewond geraakt bij een straatroof in Amsterdam. Toen ze in haar auto wilde stappen, werd met geweld haar horloge van haar pols gerukt. Over haar verwondingen is verder niets bekendgemaakt, wel dat Goulsen in shock is. De Amsterdamse politie zou op zoek zijn naar 2 verdachten. Skoda roept wereldwijd bijna 2 miljoen auto's terug door een probleem met het stuur. In sommige modellen zit een schroef die kan afbreken. Vorige week werden daarom ook al Volkswagens, Audi's en Seat's teruggeroepen. Die zijn net als Skoda van de Volkswagen Groep. Het is niet bekend hoeveel auto's in Nederland worden teruggeroepen. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en een graad of 20. Vanavond koelt het snel af. Het wordt een heldere nacht met kans op mist en temperaturen van 7 tot 11 graden. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is heel druk op de weg, zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag. Vooral in de regio Arnhem staan lange files door de nasleep van een brand in een paardentrailer. Van de Duitse grens naar Utrecht heb je nog bijna een uur oponthoud tussen Zevenaar en Arnhem, want daar zijn nog 2 rijstroken dicht. De A50 van Os naar Arnhem heb je ook nog bijna een uur tijdverlies. Dat is tussen de knooppunten Ewijk en Grijshoort. De N325 Duitse grens richting knooppunt Velperbroek sta je ook 3 kwartier vast tussen Lent en Westervoort. En je hebt 50 minuten oponthoud op de A348 van Doesburg naar Arnhem. Staat daar vast tussen Velp en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM.

0: Roxy Dekker, ze blijft lekker gaan. In april volgend jaar gaat ze de Johan Cruijff Arena een paar keer uitverkopen, denk ik wel. Want zo populair is ze wel. Roxy Dekker met Bare Minimum.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen met de 5 uur uit je dag later. Het was een mailtje van Edith voor Hans de Boy. Inderdaad, leuk. Annabel, nou die hoorde je zojuist voorbij komen als het officiële eindsignaal van je werkweek. Welkom in je weekend. 2 dagen vrij. Het zijn heerlijke weersomstandigheden met vandaag al een zonnetje en 20 graden, jongens.
1: Twente actueel.
0: Met vandaag een belangrijke avond voor Heracles. Die kunnen namelijk in de keukenkampioendivisie de periodetitel pakken. Vanavond om 9 uur de wedstrijd tegen Helmond Sport. Dat zal allemaal een zware dobber worden, want Helmond Sport was tot nog toe ongeslagen. Dus nou, daar moeten we dan maar eens even zien. Maar goed, we gaan het zien. Verder dit weekend in het teken van Glasrijk in Te Bergen. Natuurlijk een paar dagen alles over glas. Gisteren ging het officieel van start met in en om Te Bergen veel te doen. Met glaskunstenaars, glasblazen en ook locaties waar je bijzondere kunstwerken kunt bekijken met glas. Dus dat is in ieder geval een leuk evenement wat jaarlijks terugkeert. Het is een jubileumeditie, de 30ste alweer. Verder gaat in de maand december een nieuwe dienstregeling van start van Rijs en Blauwnet. Dat is ook voor Noordoost-Twente met name een goede opsteker, want er gaan meer bussen rijden. En alle dorpen zijn vanaf dat moment ook verbonden met een eigen busverbinding. Dus daar zullen ze denk ik wel blij mee zijn. Dat en meer in de middagshow. We gaan ook fijne muziek voor je draaien. We gaan het weekend vieren met Niall Horan, David Guetta. En onderweg ook Simply Red. Eerst is dit Bellowy Summon Imagination.

Wat Simply Red voor deze plaat gebruikte komt van een Nederlandse artiest, The Goodman. Misschien kun je die nog wel herinneren. In de jaren 90 hadden zij een hitje met Give It Up. En nou, daar zit dit sampletje in. Dat zit gewoon in die dikke hit van Simply Red met Fairground. Leuk, daarvoor hoorde je nog Bellowy Sam en Imagination voor je vrijdagmiddag. Welkom in je weekend. 2 dagen vrij, vandaag 2 oktober. Lekker zomers, nazomers zou ik moeten zeggen, want het is natuurlijk 2 oktober. Maar nou ja, als je naar buiten kijkt en de temperaturen voelt, dan zou je zeggen niks van dat al. Ik heb het wel, s'avonds vind ik een beetje apart, dat je dan denkt, nou, het is lekker zomeravondje, kun je nog eventjes op het terras zitten en dan is het donker. Dus dan heb je op het gevoel, het is al 10 uur 's avonds en dan is het dus gewoon nog 19:30. Ja, dat heb je natuurlijk wel. Het zijn rare tijden. Het NK Tegelwippen, er is in Twente veel aandacht voor. Het project of het initiatief wat er eigenlijk voor moet zorgen dat we meer groen krijgen en minder beton. En heel veel Twentse gemeenten doen er ook aan mee. Dit is de finale maand en daarmee dus ook de eindsprint van de actie, waarbij gemeenten inwoners zoveel mogelijk aansporen om tegels weg te halen uit de tuin en de openbare ruimte, om dat te vervangen door groen. 25 miljoen tegels gaan er landelijk weggehaald worden, is de verwachting. En ook een tiental Twentse gemeenten nemen deel. Daarbij gaat het in ieder geval best lekker. Oldenzaal in Twente is koploper, daar doen ze het het beste. Gevolgd door Hengelo, Losser, Rijssen, Holte en Wierde. Hekkensluiter is Enschede. Ik ben overigens wel benieuwd als ik dit zo oplees of dat dan ook relatief gezien is. Want ik zou zeggen, een grote gemeente heeft veel meer tegels die ze potentieel kunnen weghalen dan een kleine gemeente. Maar goed, in ieder geval, deze maand is er nog een eindsprint. Dus heb je nog tegels die je weg wilt halen en vervangen door groen, kun je in veel gemeenten de zogenaamde tegeltaxi bellen. Dan worden ze gratis bij je opgehaald.

Lekker deze nog steeds van David Guetta en Sia Furler. Toch een soort, ik zou bijna zeggen, gouden duo. Als die twee iets maken, is het eigenlijk altijd wel een dikke hit. Beautiful People was er ook zo eentje van een paar jaar geleden. En daarvoor dan Naalhorn met Slow Hands bij Twente FM. Het radiostation voor Twente. Heftig ongeval vanochtend in Oldenzaal op de Enschedeze straat. Daar is een fietser overleden bij een aanrijding met een automobilist. Het is onbekend hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Je leest er meer over op 120.

0: wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
6: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
7: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Regionaal Medisch Talent werkt samen in het Reggeborg Research Fellowship. Een 3-jarig programma van de Reggeborg Foundation, MST en ZGT. Het programma selecteert afgestudeerd toptalent om nieuwe technieken in de geneeskunde naar een hoger niveau te tillen. Wegens succes krijgt het programma een vervolg na 3 jaar. 4 leerlingen van Sterkplaats Twente hebben woensdag bij ROC van Twente in Hengelo hun diploma als ervaringsdeskundige VB behaald. Met dit diploma kunnen ze andere mensen met een lichte verstandelijke beperking helpen omgaan met problemen die zij zelf ook ervaren. Sterkplaats Twente ondersteunt LVB'ers met trainingen, workshops en opleidingen tot ervaringsdeskundige. Een bronzen plaquette siert sinds kort de voorgevel van de dorpskerk in Wierden, ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan. De plaquette vermeldt de historie van middeleeuwse kerk naar waterstaatskerk naar dorpskerk. Stichting Herstel Kleine Historische Elementen liet de bronzen vertelling vervaardigen en inwoners kunnen bij hen aanvragen indienen voor kleine historische monumenten. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanmiddag domineert de zon het weerbeeld. Er zijn alleen wat vriendelijke stapelwolken. Met maxima rond 20 graden en een zwakke tot matige zuidenwind is het heerlijk weer voor buitenactiviteiten. Vanavond blijft het helder. Zodra de zon onder is, wordt het snel fris. In de loop van de avond daalt de temperatuur naar 10 graden.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er nog altijd rond Arnhem door de nasleep van een brand in een trailer. Maar de weg is wel weer vrij, de A12 gaat het om. Van de Duitse grens naar Utrecht sta je nog 20 minuten vast bij Arnhem. De A50 van Os naar Arnhem heb je voor knooppunt Grijshoord ook nog 20 minuten oponthoud. En op de A73

0: vrees ik haat, doe je er 50 minuten langer over. En op de A15 staat file van Gorkum naar Nijmegen tussen Elst en Bemmel. En daar is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Survivor, Burning Heart. Ja, inderdaad, uit de Rocky-film. Ik ben alleen wel even de tel kwijt welke film dat ook alweer was. Maar dit was wel een lekker plaatje. En daarvoor nog het Twente FM streeknieuws. Dat lees je na op onze website 120.nl. Als je nieuwsarchief en over een klein uurtje krijg je gewoon weer een versie.

0: Het WK had dit jaar een monsterhit te pakken met deze grote hit van Shakira en Burna Boy. Zojuist hoorde je Die Die.
1: Twente komt thuis. Met Jonny Goorman.
0: En daarvoor draaiden we ook nog Kraak en Smaak met Squeeze Me bij Twente FM. Inderdaad, het radiostation voor Twente. We gaan richting je vrijdagavond. Het is weekend, 2 dagen vrij. Met een discussie die we ook in Twente wel kennen. Netcongestie, oftewel je kunt geen aansluiting krijgen op het elektriciteitsnet. Dat is een probleem ook in Twente op heel veel plekken. De woningbouw, wij nieuwbouwprojecten moeten wachten, maar ook bedrijfspanden. In Almelo, daar is goed nieuws, want voor de meeste woningbouwplannen in Almelo is straks in ieder geval een elektriciteitsaansluiting beschikbaar. Dat werd deze week duidelijk. En daarmee kunnen die plannen in ieder geval de komende jaren direct worden aangesloten. Er moeten wel keuzes gemaakt worden, aangezien de netten landelijk al overbelast raken. In Almelo is er voldoende transportcapaciteit voor 1200 geplande woningbouwprojecten. De gemeente zegt blij te zijn met het inzicht, maar niet alles wat in oktober in de koker zit kan dus gerealiseerd worden. Dat is dan weer de andere kant van het verhaal. Dat zegt de verantwoordelijk wethouder Overeem. Die signaleert dat hierdoor in ieder geval een deel van de plannen vertraging kan oplopen. Nou, daar moet de komende tijd maar over verder doorgerekend worden. En komende maandag starten werkzaamheden op de rotonde Nijverdalsestraat Loonder S-weg in Wierden. Die duren naar verwachting tot halverwege de maand. De fietsvoorziening langs de Nijverdalsestraat wordt dan verbeterd. Het verkeer wordt omgeleid via omleidingsroutes vanaf maandag. Dus hou er rekening mee dat je daar mogelijk wat vertraging hebt. Op die rotonde Nijverdalsestraat Loonder S-weg in Wierden. Er zijn veel werkzaamheden op het moment hier in de regio. Er zijn ook allemaal van die gemeentelijke potjes die dan zo her en der op moeten. En dan zie je toch aan het einde van het jaar, als we met z'n allen weer vanwege het slechte weer in de file staan, dat het ook deels komt door de wegwerkzaamheden. Nou ja, laten we zeggen, het valt met het slechte weer nog wel mee. Maar ja, dat is natuurlijk geen garantie dat het ook de rest van de maand wel blijft als die werkzaamheden duren. Nou ja, in ieder geval goed om in ieder geval de omleidingsroutes in de gaten te houden. We zijn op veel plekken in ieder geval in de regio. Dus werkzaamheden, de doorstroming uiteindelijk dan weer beter moet worden. Zo is het dan ook alweer. Dit is Samje en Tonight. When

En Sam, jij een van de succesvolste Nederlandse bands van dit moment hoorde je ook nog met Tonight bij Twente Komt Thuis. We staan op de drempel van je vrijdagavond. De middagshow is er tot 7 uur vanavond. Met straks vanaf 7 uur ook nog de Guilty Pleasure Friday. Jouw Guilty Pleasures op de radio. Die officiële aftrap van het weekend. Dus bij Twente FM zit je in ieder geval de komende uren geramd. Daar zal het niet aan liggen. Maar ik zou ook me kunnen voorstellen dat je overweegt om even een terrasje te pakken. Want dat zou ook zomaar kunnen op deze eerste oktober weekenddag. Dat was ook wel lekker vooruitzicht natuurlijk. Hoe dan ook, Twente FM erbij houden gaat ook zeker fijne muziek opleveren. Daar ben ik niet zo bang voor. En als je daar zelf bang voor bent, dan mag je natuurlijk ook gewoon je suggesties via de app of via de mail met me delen. En wie weet kan ik het

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had altijd best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige.

0: Luister. Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vakle u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl, voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws. Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Met de campagne van de overheid om van je oude vuurwerk af te komen is al bijna 6000 kilo opgehaald. De afgelopen maand waren er speciale inleverpunten, telkens op een andere plek in het land. Volgende week zijn die er voor het laatst. Door het vuurwerkverbod mogen mensen het zelf niet meer met oud en nieuw afsteken. In Amsterdam zijn 3 jongens aangehouden voor meerdere geweldsincidenten. Ze worden onder meer verdacht van poging tot doodslag, mishandeling en straatroof. Ze werden ruim een maand geleden op heterdaad betrapt toen ze een man mishandelden. Maar ze zouden veel meer op hun kerfstok hebben. Ze zijn 13, 14 en 15 jaar. In Europa wordt al langer nagedacht over accijns op vapes en digitale sigaretten, maar staatssecretaris Ehrenberg wil daar niet meer op wachten. Hij komt zelf met een wet om over 3 jaar al accijns te heffen. Ehrenberg hoopt dat het dan ook te duur wordt voor jongeren om met vapen te beginnen. En de Rotterdamse burgemeester Schouten heeft toch een manier gevonden om een optreden van de omstreden rapper Joey AK te voorkomen. Hij zou vanavond laat in Villa Thalia staan, maar Schouten laat die voor 24 uur sluiten vanwege een concrete dreiging. Eerder legden ze Joey AK een gebiedsverbod op, maar dat schorste de rechter. Het weer van Meer Online. Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van deze spits is geweest, maar er staan nog steeds een paar flinke files, vooral bij Arnhem. Op de A12 vanuit Duitsland heb je 20 minuten oponthoud. Op de A50 van Os naar Arnhem sta je tussen de knooppunten Ewijk en Grijshoort nog 25 minuten vast. Van Arnhem naar Os op de A50 heb je een kwartier vertraging voor knooppunt Valburg. En op de N325 is het druk van de Duitse grens naar knooppunt Velperbroek. Tussen Lent en Westervoort sta je een half uur vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Dit is Twente FM.

0: Mr. Know-it-all geldt dit voor Teddy Swims op Twente FM. Zojuist ook nog You Will Lose the News and Stuck With You.
1: Twente komt thuis.
0: En daarmee de officiële aftrap van je vrijdagavond. Welkom in je weekend. 2 dagen vrij met vandaag al een heerlijke nazomerdag. Nou, het is eigenlijk officieel al herfst op 2 oktober. Maar goed, geniet er maar even van. Het is wel vroeg donker, merk ik. Als je dan nu eens denkt vanavond, ik pak even een terrasje. Want om 19:30 dan is het al zo ongeveer donker. Niet heel gek natuurlijk. Maar het, ja, het moet een soort mindfuck is het eigenlijk. Ik zat gisteren ook even buiten om van het mooie weer te genieten. En toen dacht ik op een gegeven moment ook, het is al 10 uur, maar toen bleek het 8 uur te zijn. Zo kan het ook af en toe werken. Nou, welkom bij Twente FM. Vanochtend vroeg een ernstig ongeval in Oldenzaal. Daarbij is een fietser om het leven gekomen. Het is onduidelijk hoe de aanrijding precies kon gebeuren op de Enschedese straat. Daar ging het in ieder geval goed mis. Verder vanavond een belangrijke wedstrijd voor Heracles. Vorig seizoen een beroerd seizoen, waardoor ze afdaalden naar de keukenkampioendivisie. Maar de eerste periodetitel lijkt in zicht. Bij winst vanavond op Helmond Sport om 9 uur die wedstrijd. Dan is de periodetitel bij Heracles binnen. En dan is de eerste stap gezet richting terugkeer op het hoogste niveau. Namelijk de Eredivisie, waar Heracles natuurlijk heel wat jaren niet onverdienstelijk speelde. Maar ja, het was een beetje een drama, kunnen we zeggen, het vorig seizoen. Verder ook ander nieuws, gaan we het over hebben. Dit weekend Glasrijk Te Bergen. Het glasevenement, de 30e editie alweer, met heel veel glaskunst in Te Bergen. En ook eromheen, op onder andere landgoed Herikhaven. Daar kun je heel veel glaskunst zien, dus dat is in ieder geval mooi als je ervan houdt. Met gisteren dus de officiële aftrap. En ook vandaag, morgen en overmorgen heel veel glaskunst in Te Bergen. Je leest er meer over.

Selena Gomez en Charlie Puth, juist dan We Don't Talk Anymore. En ook nog hier Irene Cara en Fame. Welkom in je vrijdagavond. Het is Twente FM waar je naar luistert. Vanochtend een heftig ongeval in Oldenzaal waarbij een fietser om het leven is gekomen. Dat gebeurde op de Enschedese straat. Het slachtoffer kwam er in botsing met een auto. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek het slachtoffer al te zijn overleden. Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is, maar wat een heftig nieuws is dat in ieder geval. Er is ook goed nieuws. Totale tegenhanger natuurlijk als je dit droevige bericht deelt. Maar vanaf december gaat er de nieuwe dienstregeling in van Reis en Blauwnet. De vervoerders die hebben in ieder geval de plannen voor de dienstregeling voorgelegd aan de provincie Overijssel, die opdrachtgever is. En in Twente betekent dat vooral verbeteringen voor de buslijnen in Noordoost-Twente. Buslijnen gaan daar andere, directere routes rijden, waardoor reistijden korter worden op de langere afstanden en ook hoeven reizigers dan minder vaak over te stappen. Vrijwel alle Noordoost-Twentse plaatsen hebben vanaf december 7 dagen per week de door hen gewenste busverbinding. Dus dat is op zich mooi nieuws natuurlijk, want zeker in Noordoost-Twente zijn veel kleine kernen die afhankelijk zijn ook van het OV. En ja, dat is niet altijd een pretje. In ieder geval afhankelijk zijn, maar laat ik het zo zeggen, als je afhankelijk bent van het OV in zo'n kleine kern, dan kan het soms wel een uitdaging zijn om van de ene plek naar de andere te komen. Maar goed, je kan ook een elektrische fiets nemen natuurlijk als het enigszins wil. Dat is tegenwoordig ook een behoorlijk goed alternatief. Je leest er meer over op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl met zometeen hier ook het streeknieuws.

en de Sunshine Band. Op een lekkere nazomerdag. Welkom in je vrijdagavond met Give It Up. En daarvoor hoorde je nog Dua Lipa en Illusion. Met zometeen hier het laatste streeknieuws uit de regio. Ga je horen van de redactie van 1 Twente. Eerst tijd voor deze fijne nieuwe van Jugel. Moving to the Sun. Nou, dat lukte vandaag wel.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar nu met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Loots in Notten en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
5: Buiten wordt het langzaam kouder.

0: installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar nu met vouchers tot wel 25% extra.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Op de Enschede 6-straat in Oldenzaal heeft vanochtend een zeer ernstig ongeval plaatsgevonden tussen een automobilist en een fietser. De fietser is ter plaatse aan de verwondingen overleden. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht en de weg richting Enschede was volledig afgesloten. Trudy Vos is bij haar afscheid als hoogste baas van ROC van Twente onderscheiden met het officierschap in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Sander Schelberg spelde haar donderdag de versierselen op tijdens een receptie in de Gieterij. Vos ontving de onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor onderwijs, kansengelijkheid en sociaal-economische ontwikkeling van Twente. Ellen Lamberts nam donderdag na 50 jaar afscheid van de bibliotheek in Almelo. Ze groeide van zaterdaghulp tot het gezicht van de culturele instelling. De jaarlijkse landelijk bekende Willem Wilmink dichtwedstrijd noemde ze tijdens haar afscheid het pareltje van haar carrière bij de bibliotheek in het Baken. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanavond klaart het op en wordt het helder en koelt het snel af. Komende nacht is het rustig en koelt het af tot onder de 10 graden. Het kan daarbij weer mistig worden. Morgen begint grijs, maar als de mist is opgetrokken, wordt het een fraaie dag.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden nu vrij snel korter. Op de A12 heb je richting Duitsland bij Zevenaar nog wel 10 minuten oponthoud. Op de A50 sta je ook 10 minuten in de file van Os naar Arnhem bij knooppunt Valburg door een ongeluk op de parallelbaan. Daar is één rijstrook dicht. En op de N325 van knooppunt Velperbroek naar Nijmegen sta je bij Westervoort nu nog 5 minuten vast. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Club Hoppin'. Lekker deze van Robin Rest. Ideaal voor je vrijdag. Hij werd aangevraagd via de mail met ook nog Incognito. En Always There, zo'n lekkere nazomerplaat hier bij de middagshow. Fijn dat je luistert. Het is Twente FM met een heerlijk weekend ook in het vooruitzicht. Vandaag werd het al zo'n 20 graden. En ook morgen en overmorgen ziet het er lekker nazomers uit. Met veel ruimte voor de zon overdag. Er zijn wat lichte wolkenvelden. En temperaturen tussen de 20 en 21 graden. Nou, dat is zeker geen missenpoes, zullen we maar zeggen. Blijft nog even zo, ook tot en met halverwege de week. Volgende week lijkt het nazomers warm te worden met temperaturen tussen de 21 en 22 graden. Pas in de tweede helft van de week lijkt de kans op buien wat toe te nemen. En gaan de temperaturen misschien ook een stapje terug doen. Maar dit weekend en ook begin volgende week nazomer met temperaturen tussen de 20 en 22 graden. Dus lekker genieten, zou ik zeggen. Welkom bij de middagshow met onderweg nog Cameron Whitcomb. Eerst Damiano David. Dit is Talk To Me, zijn nieuwe single.

Before You Go Go. En ook nog Damiano David en Talk To Me op Twente FM. En daarmee gaan we lekker richting het weekend. Nog meer van dit soort gezelligheid zometeen vanaf 7 uur... in het Twente FM Guilty Pleasure Friday weekend. Geniet er lekker van met Wim van Laar. Ik spreek je graag maandag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.

0: retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In hoger beroep is 6 jaar cel geëist tegen de man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte in het Brabantse Oud-Gastel. Eerder kreeg hij 4 jaar cel. De man ramde 4 jaar geleden een stilstaande auto. Een moeder, haar 2 kinderen en een andere vrouw kwamen om het leven. Ook zou hij 10 jaar lang niet meer mogen rijden. Koning Willem-Alexander heeft het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis al maanden geleden gekregen. Dat zei de hoofdonderzoeker na de presentatie. Hij twijfelt er niet aan dat de koning zich er goed in heeft verdiept, want die omarmt het onafhankelijke onderzoek. Dat kwam er op initiatief van de koning. 3 jongens die in Amsterdam waren opgepakt voor het mishandelen van een man worden van veel meer geweldsincidenten verdacht. Volgens de politie gaat het ook om poging tot doodslag en straatroof. De 3 zijn 13, 14 en 15 jaar. Ze mochten onderling geen contact hebben, maar lapten dat verbod aan hun laars. En in Zwolle is tot nu toe het meeste vuurwerk ingeleverd bij de inzamelingsactie van de overheid. Ruim 500 kilo. In heel Nederland is in een maand tijd al bijna 6000 kilo naar speciale inzamelpunten gebracht. Vanaf dit jaar is vuurwerkafsteken verboden met oud en nieuw. Alleen klein siervuurwerk mag nog, zoals sterretjes. Het weer van Weer Online. Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Guilty Pleasure Friday.

Dat was weer Hugo Zelto en Jamaican Bam Bam hier op Twente FM in de Guilty Pleasure Friday XXL op deze vrijdagavond. Het is 2 oktober, laatste kwartaal van 2006.

we gaan het ook nog hebben over het Liedjesfestival in Almelo. Misschien nog TVC 28 tegen Kwik. En HSC tegen de Bondboys. Er zijn twee mooie affiches voor komend weekend qua amateurvoetbal. Ook daar gaan we aandacht aan besteden. Dus

0: Diamond Y hier op de Twentse Radio. En ja, de uitvoering van Narwhitches en Bennett Edwards. Die deden toch deze uitvoering. Ik meen het wel van Y van Carly Simon. En dan de lange uitvoering in dit geval. Welkom de Guilty Pleasure Friday XXL op deze vrijdagavond. 2 oktober is het. Met straks het weekend inluiden met Dion. Dat doen we rond 9:15. We gaan het nog over voetbal hebben. En we gaan het ook hebben over het Liedjesfestival. Wat ik al zei in Almelo. Dat gaat morgen plaatsvinden. En we gaan daar straks over bellen hier in de show. Om te kijken hoe het zit. Henk Lammers gaat daar uitgebreid over vertellen. En nou ja, wat ik net ook al zei, bent dan altijd welkom natuurlijk. Dat kan via de 120 app, die is vernieuwd. Je kunt het downloaden via de Android en via, nou ja, via de Play Store. En dan zelfs de Android en de versie voor Apple ook te downloaden. Ja, ik heb er geen verstand van, ik heb Android dus bij deze. Maar goed, het is, ziet er fraai uit en je kunt je verzoekjes ook kwijt. Kleine moeite om dat te verzuren richting Dance Studio. Nou, wat gaat het weer doen, vinden we ook altijd belangrijk, toch? Als we naar buiten kijken, ziet het er dan prachtig uit. En de komende dagen blijft dat ook zo. Of niet, stapelwolken in ieder geval, hoge sluierbewolking, veel zonneschijn. Het is een graad of 20 geweest vandaag. Vanavond koelt het vrij snel af. Uiteindelijk liggen de minima vannacht tussen de 7 en 10 graden. En er staan verspreid wat mistvelden. Komend weekend blijven de kampjes in de atmosfeer. Tijdens de nachten koelt het af naar een graad of 10. Overdag is het maximaal rond de 20 graden. Dat is prima, niks mis mee. Volop zonneschijn met plaatselijk wat mist. En het blijft droog. Ook maandag en dinsdag ziet het er goed uit met geregeld zon. Er steekt een zuidelijk briesje op bij maximaal rond de 21 graden.
1: Trap je weekend af met Guilty Pleasure Friday.

0: Dat zijn de Bee Gees.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: En Paying the Price of Love. Uit 1993 alweer. Werd aangevraagd via de 120 app. Je kunt hem downloaden, de vernieuwde versie. En berichten sturen richting de studio.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
3: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
6: Gevonden!
7: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Op de Enschede 6-straat in Oldenzaal heeft vanochtend een zeer ernstig ongeval plaatsgevonden tussen een automobilist en een fietser. De fietser is ter plaatse aan de verwondingen overleden. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht en de weg richting Enschede was volledig afgesloten. Trudy Vos is bij haar afscheid als hoogste baas van ROC van Twente onderscheiden met het officierschap in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Sander Schelberg spelde haar donderdag de versierselen op tijdens een receptie in de gieterij. Vos ontving de onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor onderwijs, kansengelijkheid en sociaal-economische ontwikkeling van Twente. Ellen Lamberts nam donderdag na 50 jaar afscheid van de bibliotheek in Almelo. Ze groeide van zaterdaghulp tot het gezicht van de culturele instelling. De jaarlijkse landelijk bekende Willem Wilmink dichtwedstrijd noemde ze tijdens haar afscheid het pareltje van haar carrière bij de bibliotheek in het Baken. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanavond klaart het op en wordt het helder en koelt het snel af. Komende nacht is het rustig en koelt het af tot onder de 10 graden. Het kan daarbij weer mistig worden. Morgen begint grijs, maar als de mist is opgetrokken, wordt het een fraaie dag.
1: Guilty Pleasure Friday.

0: hier op Twente FM, 7:15. En morgen is er het Liedjesmakersfestival in Almelo, Hof 88. Henk Lammers, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Alles op een rijtje?
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Een strak blokkenschema.
0: Ja, ik zag het. Had je hem al toegestuurd. Ik denk, nou, dat wordt een strakke planning.
1: Ja, ja. Allemaal acts met eigen werk. Dat is de reden dat het Liedjesmakers heet. Dus we hebben uit het hele land...

0: originele acts in verschillende stijlen. En die staan in drie verschillende zalen. In de foyer, in de Herman Vinkerszaal en in de kapel. En zo krijg je van zoet gevoiced naar ruig een heel divers programma.
1: Ja, dat kun je stellen. Hoe ben je aan die artiesten gekomen? Ben je zelf op zoek gegaan of hebben die zich aangemeld? Hebben ze gecheckt? Weet je, ook beluisterd bedoel ik?
0: Ja, het is nou ja een wisseling. Ik ben het hele jaar door op de uitkijk. Ik ga zelf naar veel kleinschalige festivals. Ondertussen krijg ik ook bands die zich aanmelden. En die check ik dan. En als ik ze leuk vind, dan kan het maar zo zijn dat ik ze boek. Ondertussen hadden we ook in de winkel die wij hadden in het centrum van Almelo, hadden we ook regelmatig live muziek. En ook daar zijn er bands die we hier voor dit festival opnieuw boeken. Balkanova Orchestra is een van de acts die we vaker geboekt hebben. Dat is gegarandeerd een feestje met blazers en
1: oh ja, leuk.
0: Balkanachtige ritmes. We hebben bands die we hebben gezien op het Booster Festival en die we hebben gezien op de popronde. De Zweefclub heeft de Grote Prijs van Nederland gewonnen in 2025. Ja, Fouk is zeer dansbare ska, een beetje doemaar-achtig. Het gaat alle kanten op.
1: Ja, fantastisch. En natuurlijk ook lokale artiesten, want ik zie Merlijn de Wasme. Een paar jaar geleden nog het Regio Songfestival gewonnen. Dus wat dat betreft zit het goed. Peter Schoof is er ook, hè?
0: Ja, collega van jou.
1: Ja, ja, ja.
0: Radiomaker, die ook liedjes schrijft. Ja.
1: Hartstikke goed. Hey, hoe laat begint het allemaal? Moeten we kaarten hebben? Want volgens mij is het een lang programma.
0: Ja, je kunt tot 12 uur vanavond kan je kaarten in de voorverkoop kopen via de website van Theater Hof 88. Het begint om 4 uur 's middags met lokaal talent. En het bouwt geleidelijk aan op naar een heel spannend programma. En we gaan door tot 12 uur 's nachts. Je kunt ook, als je denkt van ik kan niet van 4 tot 12 erbij zijn. Het is net als met ieder festival. Je koopt een kaartje en je kan erin en eruit. En erin en eruit.
1: Oké, okay, zo makkelijk kan het gaan natuurlijk. En als je het een beetje goed doet, is er continu muziek. Hè? Van de ene naar de andere. Naar de foyer, naar de theater, kapel, et cetera. Ja. Er is altijd muziek.
0: Ja, een doorlopend programma.
1: Hartstikke goed.
0: En er is eten. Er staat een food truck. Dus het is een echt festivalsfeertje.
1: Nou, we gaan ervan genieten. Even kijken, Hof 88, zei je, daar zijn de kaarten te verkrijgen.
0: Ja, via de website van Hof 88.
1: Goed zo.
0: Theater Hof 88.
1: Mooi zo, even in Almelo. Kom je er wel. Mooi zo. Ik wens jullie veel succes morgenmiddag met het Liedjesmakersfestival. En we gaan Merlijn draaien bij deze. En ik laat me

0: Pleasure Friday. XXL. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twente. Cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
8: Gevonden!
9: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
10: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De verdachten van de schietpartij in Overasselt bereiden een aanslag voor via apps als Snapchat en Signal, heeft RTL ontdekt. In honderden berichten werd besproken wat er moest gebeuren. Een dag voor de aanslag zou nog 10.000 euro zijn geboden om mee te doen. Bij het huis van een drugscrimineel werd later een beveiliger doodgeschoten. Voor een dodelijk ongeluk in het Brabantse Oud-Gastel is in hoger beroep een zwaardere straf geëist. Het OM wil dat de bestuurder niet 4 jaar cel krijgt, maar 6 en 10 jaar niet mag rijden. De man reed veel te hard toen hij 4 jaar geleden een stilstaande auto ramde. 4 mensen kwamen om, onder wie 2 kinderen. Blijf weg van de onderwijsprotesten in Frankrijk. Dat advies doet ons ministerie van Buitenlandse Zaken. Al 4 dagen zijn er protesten en die worden steeds gewelddadiger. Op meer dan 500 scholen waren problemen. Ga niet kijken, maak geen foto's en doe wat de politie zegt, adviseert het ministerie. En een dag na het 2-2 gelijkspel tegen Griekenland heeft het Nederlands elftal met weinig spelers getraind. Bondscoach Xavi Hernandez kwam in Zeist met 9 man op het veld. De rest werkte binnen een hersteltraining af. In de Nations League speelt Nederland zondagavond in Eindhoven tegen Servië. Uit won Oranje met 2-1. Het weer van Weer Online. Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Guilty Pleasure Friday.

Dit is Timeless, 1994 was dat een hele dikke hit van Timeless. Echt zo'n bruiloftsbandje die dan in één keer doorstoot als zijnde. Toch een populaire band. En later ook nog het connecties had met Govje Rutja Kot. Dat was het, ja. Daarna nog een klein hitje gehad en werd het stil rondom Timeless. Where is the love? Hoor je hier op Twente FM komend weekend. En dat is morgen, dat is de derby, de derbies. Stadsderby, HSC 21 tegen Bomboys. Dat is sinds 1960 geloof ik niet meer voorgekomen. Of 1966, ik heb het er vanochtend over gehad, maar ik ben het er even kwijt. Twente loopt bijna uit om die derby te zien in Haaksbergen. Dat gaat komend weekend gebeuren. Ik ben morgenmiddag. Ja, die informatie heb ik even niet paraat hier zo. Ja, kan ik heel snel kijken. Want ook TVC 28 speelt onder andere tegen Quick 20. Dat is ook zo'n lekkere derby. We zouden nog even bellen met de supportersvereniging Zwart-Wit. Die fietsen altijd richting Tubbergen. Op het gebied van, als ze daar uitgaan, Quick 20, dan gaat er onderweg gepost worden in Weerselo. Even een bakje doen bij Antje en Billy. En dan uiteindelijk wordt er, voetbal gekeken in Tubbergen bij TVC. En dat gaat dan komende zondag gebeuren. Ik ben even de hele lijst aan het doorspitten. TVC 28, Quick is zondag. En ook zondag, dat is gelijke tijd. Dus die wedstrijd Bomboys tegen HSC 21. Dus niet morgenmiddag, maar zondagmiddag. Ik ben benieuwd hoe het druk is bij TVC 28 en Quick. Dat zal ongetwijfeld zijn door de Tubbergenaren en de Oldenzaalers. Maar dat Bomboys HSC 21, dat wordt een knaller. Komende zondag in de vierde divisie. En als we het er toch over hebben, Neo moet tegen WHC. Dus Borne moet uit richting WHC. En Teto Vriesveen moet naar Sneek. En dan hebben wij dat wel gehad. Dan moet TVC, SVZW moet tegen Sparta Nijkerk. Morgenmiddag om 4:15 is het. En Excelsior uit Enter, die moet uit tegen Sportlust 1964. Was het nou Sportlust 1946? Ik zit te bedenken waar het vandaan komt. Even kijken. Graven, ik geloof het niet. Niet dat ik het weet, 1-2-3. Hoe dan ook. Spannende match morgenmiddag in de derde divisie A en de vierde divisie D. Maar dat gaat dus om zondag. Bomboys tegen HSC en TVC 28.

komt uit Woerden. Excelsior 31 uit Rijzen moet morgen dus richting Woerden. Laat het duidelijk zijn, dan hebben we dat ook weer rechtgezet, hè, bij deze. En nou ja, wat ik al zei, zondag, de dag van de derby. Stevens 28, Te Bergen tegen Oldenzaal, Kwik 20 en Haaksbergen tegen Haaksbergen. Dat gaat ook een match worden bij de Bomboys op het veld. HSC 21 komt aan bezoek, dus heel Haaksbergen loopt uit. De messen worden gesnepen. In positieve zin. Mocht je nog een leuke plaat willen horen, laat het even weten via de 120 app of via 20fm.nl rechterboven.

0: Double Funk hier op Twente FM.
1: En, Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: The Woman of Principle. Straks gaan we het weekend inluiden met Dion.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
8: Ja, die is huis nu echt af.
7: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
8: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
7: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
9: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Op de Enschede Zesstraat in Oldenzaal heeft vanochtend een zeer ernstig ongeval plaatsgevonden tussen een automobilist en een fietser. De fietser is ter plaatse aan de verwondingen overleden. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht en de weg richting Enschede was volledig afgesloten. Trudy Vos is bij haar afscheid als hoogste baas van ROC van Twente onderscheiden met het officierschap in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Sander Schelberg spelde haar donderdag de versierselen op tijdens een receptie in de Gieterij. Vos ontving de onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor onderwijs, kansengelijkheid en sociaal-economische ontwikkeling van Twente. Ellen Lamberts nam donderdag na 50 jaar afscheid van de bibliotheek in Almelo. Ze groeide van zaterdaghulp tot het gezicht van de culturele instelling. De jaarlijkse landelijk bekende Willem Wilming dichtwedstrijd noemde ze tijdens haar afscheid het pareltje van haar carrière bij de bibliotheek in het Baken. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanavond klaart het op en wordt het helder en koelt het snel af. Komende nacht is het rustig en koelt het af tot onder de 10 graden. Het kan daarbij weer mistig worden. Morgen begint grijs, maar als de mist is opgetrokken, wordt het een fraaie dag.
1: Guilty Pleasure Friday.

Art Bell, Amanda Sippert en Apollo. Nou, ik had het net over het voetbal. De Haagse derby. Het staat nu op 120.nl. Een verslag vanmiddag staat het ook in 120 op vrijdag. De rivalen aan één tafel. Mooi om te zien en mooi om na te lezen. Check het op 120.nl. Dit komt wel binnen via de 120-app. Zomaar op vrijdagavond. Ja, waarom niet? BISCO. Het is Otterdam in de Guilty Pleasure Friday. X.

En de Bad Times hier op ik kom van TikTok. Jij bent aangepraat door Merle. Dankjewel voor deze suggestie. Deon is nog, staat nog op de planken. Die is bijna klaar. Dus we gaan kijken of dat gaat lukken. Beetje schuren doet het wel natuurlijk. Met de tijd, maar dat maakt niet uit. Deon gaat straks het weekend inluiden. Met plaatje Jij. Tenminste, als hij oppakt natuurlijk. Tot die tijd deze. Ook lekker natuurlijk. Lang geleden was dit een redelijk hitje voor René en Angela. Uit 1995.

And I'll be good. Nou, Dale staat nog steeds op het podium. Ik kan het ook niet helpen. Gaan we niet meer redden. Sluiten we door naar volgende week met zijn hit Jij. Even een klein stukje dan van Jij, wat we zouden doen. Even kijken, is dit was Jij. Nou. Prima, volgende week dus rond nou, 7:15 doen we mes. Maar zet hem wel even door dan, Dion. Oké, zeg, het is nog niet afgelopen het feest. Deze meteen gaat hij door met Mark Schepers. 2 uur lang in de Guilty Pleasure Friday XXL op deze vrijdagavond 2 oktober. Geniet er nog lekker van, maak er een mooi weekend van. En dit is Supertramp, ook lekker. Child of Vision, hier op Twente FM in de Guilty Pleasure Friday XXL.

0: Friday. XXL. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De moordaanslag in Overasselt werd in honderden berichten voorbereid op Signal en Snapchat. Dat meldt RTL Nieuws, die het strafdossier heeft ingezien. Zo werden online meer dan 30 mannen geronseld. Ze gingen in Overasselt naar de woning van een drugscrimineel waar een beveiliger werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Een Nederlander die vorig jaar in Brussel werd betrapt met een tas vol pillen is in België veroordeeld tot 125 uur taakstraf. Hij zou €500 krijgen als hij onder meer LSD en ecstasy zou bezorgen. De man bekende meteen en had spijt. Daarom krijgt hij geen cel, maar een taakstraf die hij in Nederland mag doen. De wet voor het verplicht bijmengen van groen gas dreigde te sneuvelen, maar oppositiepartij Pro stemt toch voor. De partij is bang dat de bio-industrie eraan verdient, omdat voor groen gas mestgisting nodig is. Maar nu klimaatminister Van Veldhoven heeft toegezegd dat te gaan onderzoeken, steunt Pro de wet. En het aantal toeristen dat elk jaar naar Amsterdam komt, moet hoe dan ook omlaag. En als dat de horecabezoekers kost, dan is dat jammer, zei burgemeester Halsema bij AT5. De hoofdstad heeft volgens haar te lijden onder het massatoerisme. Jaarlijks ontvangt Amsterdam 23 miljoen bezoekers en dat worden er steeds meer. Het weer van Weer Online. Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden.

0: 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
2: FM. Guilty Pleasure Friday. XXL.

Salt and Pepper, You Showed Me in de Guilty Pleasure Friday XXL. Ja, alle Guilty Pleasures zijn al samengesteld natuurlijk, die binnen zijn gekomen vanavond door Wim. Dus we gaan ze gewoon allemaal lekker wegdraaien. Zometeen Daniel Loos, prachtig mooie dag, ook aangevraagd. Dan heb ik er nog Tom Jones en Mouse Team met Sexbomb, ook altijd lekker. Maar deze is ook natuurlijk lekker, hè. Magnetic en de bouwzaak.

Boy met Remember Me en Guilty Pleasure van Roy uit Enschede. Ja, voor iedereen is het anders een Guilty Pleasure. De ene vindt een lekkere, trage plaat een echte Guilty Pleasure. En voor de andere moet het bijna carnaval zijn. Dat is het leukste aan Guilty Pleasure Friday XXL. We gaan van links naar rechts en van boven naar beneden. Hey, zometeen word je nog even op de hoogte gehouden van het streeknieuws. Douwe Bob komt er nog aan. Maar eerst deze.

0: uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Hey, monteur. Edwin Evers. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Op de Enschede 6-straat in Oldenzaal heeft vanochtend een zeer ernstig ongeval plaatsgevonden tussen een automobilist en een fietser. De fietser is ter plaatse aan de verwondingen overleden. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht en de weg richting Enschede was volledig afgesloten. Trudy Vos is bij haar afscheid als hoogste baas van ROC van Twente onderscheiden met het officierschap in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Sander Schelberg spelde haar donderdag de versierselen op tijdens een receptie in de gieterij. Vos ontving de onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor onderwijs, kansengelijkheid en sociaal-economische ontwikkeling van Twente. Ellen Lamberts nam donderdag na 50 jaar afscheid van de bibliotheek in Almelo. Ze groeide van zaterdaghulp tot het gezicht van de culturele instelling. De jaarlijkse landelijk bekende Willem Wilmink dichtwedstrijd noemde ze tijdens haar afscheid het pareltje van haar carrière bij de bibliotheek in het Baken. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanavond klaart het op en wordt het helder en koelt het snel af. Komende nacht is het rustig en koelt het af tot onder de 10 graden. Het kan daarbij weer mistig worden. Morgen begint grijs, maar als de mist is opgetrokken, wordt het een fraaie dag.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Felix Jan en Ray Dalton, Call It Love bij Twente FM. En daarvoor je nog My Time met Final Intuition. Die kwam van Rebecca uit Haaksbergen. Ze zegt, ja, voor mij een echte guilty pleasure. Nou, hartstikke leuk. We hebben zometeen nog meer guilty pleasures voor je klaarstaan. Dus ik zou zeggen, laat hem lekker aanstaan. Tot 11 uur ben ik nog bij je met de lekkerste guilty pleasures op deze vrijdagavond.

Tears for Fears, Break It Down Again. Ik krijg een appje van Charlotte die zegt... ja, ik weet niet of dit wel een guilty pleasure is... maar ja, ik kan hem altijd zo lekker vals meezingen. Ja, ja, goed, als het voor jou een guilty pleasure is, draai ik hem gewoon. En er komt ook nog eens uit Twente. Ilse de Lange en So Incredible.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is

0: Kiesjouwauto.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen-en-co.nl. Riemen-en-co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn vandaag bijna 1800 mensen opgepakt. Er wordt gedemonstreerd tegen overvolle klassen en lerarentekorten. Sinds de protesten maandag begonnen zijn al ruim 5000 mensen aangehouden, vooral jongeren. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om weg te blijven van die protesten. Een koninklijk lintje gaat terug naar de koning. Een man die de onderscheiding kreeg voor zijn inzet bij The Black Archives en Kick-Out Zwarte Piet levert hem weer in. Dat doet hij vanwege het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis. Hij vindt de verklaring van de koning niet goed genoeg. De Nederlandse auto-importeur PON weet nog niet hoeveel auto's in ons land een probleem met het stuur hebben. Sommige door PON geïmporteerde Skoda's, Audi's, Seat's en Volkswagen's hebben in het stuur een schroef die kan afbreken. Mensen krijgen een brief als hun auto het probleem heeft. Dat wordt dan gratis gerepareerd. En de Amerikaanse kustwacht heeft een vrachtschip met brandstof onderschept dat onderweg was naar Cuba. Het is niet bekend uit welk land het schip komt en het probeerde onder de radar te blijven. President Trump is uit op een machtswisseling in Cuba en heeft alle vracht er naartoe geblokkeerd. Het schip gaat nu naar Mexico. Het weer van Meer Online. Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem staat bij Zevenaar een file van 3 kilometer. De vertraging is iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
5: Guilty Pleasure Friday.

Genesis Invisible Touch, aangevraagd door de dames van de nachtdienst. Ja, die begint natuurlijk ook op dit tijd, zo rond 1 uur of 10, hè. Dus, sterkte daar. Ik ga zo meteen wel lekker mijn bed in, maar... toch altijd wel respect voor de mensen die die nachtdiensten kunnen draaien, hoor. Ik heb er al moeite mee als ik 's ochtends om 5 uur moet beginnen. Zometeen hoor je onder andere nog Diana King met Shy Guy. Ook een guilty pleasure aangevraagd, maar er is nog deze Bruno Mars, On My...

Causing a Commotion, Madonna bij Twente FM. Het is de Guilty Pleasure Friday XXL. Mocht je nog een Guilty Pleasure willen horen, kun je dat altijd even opsturen via de app van Twente FM. Via twentefm.nl. Zometeen word je bijgepraat met het streeknieuws. En natuurlijk leuke muziek voor onderweg. Alex Warren komt er nog aan. Maar rest Kane the Crow.

bewaar ik mijn groenkoop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon...

0: Ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Gevonden.
4: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Op de Enschede 6-straat in Oldenzaal heeft vanochtend een zeer ernstig ongeval plaatsgevonden tussen een automobilist en een fietser. De fietser is ter plaatse aan de verwondingen overleden. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht en de weg richting Enschede was volledig afgesloten. Trudy Vos is bij haar afscheid als hoogste baas van ROC van Twente onderscheiden met het officierschap in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Sander Schelberg spelde haar donderdag de versierselen op tijdens een receptie in de gieterij. Vos ontving de onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor onderwijs, kansengelijkheid en sociaal-economische ontwikkeling van Twente. Ellen Lamberts nam donderdag na 50 jaar afscheid van de bibliotheek in Almelo. Ze groeide van zaterdaghulp tot het gezicht van de culturele instelling. De jaarlijkse landelijk bekende Willem Wilmink dichtwedstrijd noemde ze tijdens haar afscheid het pareltje van haar carrière bij de bibliotheek in het Baken. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanavond klaart het op en wordt het helder en koelt het snel af. Komende nacht is het rustig en koelt het af tot onder de 10 graden. Het kan daarbij weer mistig worden. Morgen begint grijs, maar als de mist is opgetrokken, wordt het een fraaie dag.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Get What You Give, The New Radicals bij Twente FM. Hey, het is de Guilty Pleasure Friday XXL. Ja, en de Guilty Pleasures gaan van links naar rechts natuurlijk. Zo kreeg ik er ook al eentje binnen met Wham met Last Christmas. Ja, nee, die ga ik nog even afkeuren. Dat is nog net iets te vroeg. Ik weet wel dat jullie weten dat ik een vervent kerstfan ben, maar dan krijg ik denk ik toch ruzie met de muziekredactie. Dus misschien volgende week of zo. Ja, zitten we net wat verder in oktober. Dan zou het misschien ergens legitiem weggedrukt kunnen worden. Ik denk dat ik volgende week geen Guilty Pleasure Friday XXL mag presenteren. Zonder gekheid, zometeen Alesso en Katy Perry.

When I'm Gone, Alesso en Katy Perry. Nou, over When I'm Gone gesproken. Dit was hem, de Guilty Pleasure Friday XXL. Zometeen de nachtdienst. Lekker, gewoon ook non-stop muziek op je radio. En af en toe eens een beetje bijgepraat worden met het laatste nieuws. Wat mij betreft maakt er een donders mooi weekend van. Maandag ben ik er weer om 1 uur. Tussen de middag natuurlijk. Met door de middag. Dus ik zou zeggen, fijn weekend. En dan maandag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
6: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Word dan onze almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
3: Gevonden!
4: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de uitreiking van de Gouden Kalveren is de film Truly Naked de grote winnaar geworden. Hij kreeg er 6, waaronder die voor beste film, beste regie en beste scenario. Truly Naked gaat over een tiener en zijn vader die porno maakt. Joe Speedboat was 9 keer genomineerd, maar won maar 1 Gouden Kalf voor beste hoofdrol. Christa Pike, de vrouw bij wie haar executie mislukte, is nog steeds buiten bewustzijn, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand aan de beademing. De advocaten zeggen verder dat de dodelijke injectie niet goed is gezet, waardoor de dodelijke stof niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terechtkwam. Tijdens zijn bezoek aan de Cariben zal koning Charles niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat zegt Buckingham Palace in aanloop naar de reis later deze maand. Charles gaat onder meer naar de Bahama's en Barbados. De Britten verkochten ooit ruim 3 miljoen Afrikanen als slaaf en dat zal worden besproken. En acteur Oussama Ahmoud, vooral bekend als Muis uit de serie Mokro Mafia, is opnieuw gepakt met lachgas achter het stuur, meldt de Telegraaf. Hij reed zwalkend door Batouverdorp en raakte een andere auto. Ahmoud is niet gearresteerd, wel mocht hij een paar uur niet rijden. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vanavond snel af tot een graad of 10, daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt het droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een park in Amsterdam-Osdorp is afgesloten vanwege een verdacht pakketje, meldt AT5. Er zou een tas met cobra's en een fles wasbenzine liggen. De explosieve opruimingsdienst is onderweg. Er werden de afgelopen tijd al vaker explosieven gevonden in de buurt. In Engeland zijn twee Iraniërs aangeklaagd die van plan waren om een aanslag te plegen in Manchester. Ze hadden het voorzien op de Joodse gemeenschap daar. Op de Joodse feestdag Yom Kippur, 2 weken geleden, hadden ze willen toeslaan. Een jaar geleden werd op die dag ook al een aanslag gepleegd op een synagoge daar. Amerika gaat toch geen exportverbod voor diesel instellen, zegt president Trump. Hij dreigde daar de afgelopen tijd mee, omdat de dieselprijs de pan uitreist. De G7 gaat de komende tijd een reservevoorraad diesel aanspreken. Daar vroeg Trump al langer om. En bijna 80 mensen hebben de afgelopen dagen hun lidmaatschap bij de VVD opgezegd, meldt de NOS. De leden zijn niet blij dat het kabinet bij de begroting met Pro samenwerkt. Partijleider Jesselgus zei eerder dat er juist tientallen nieuwe leden bij waren gekomen. Maar dat zijn er een stuk minder dan het aantal mensen dat wegging. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht, minimaal rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. En als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door. Met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in Den Bosch zijn een man en een vrouw neergestoken. Ze liggen allebei in het ziekenhuis. De neergestoken vrouw is aangehouden. Volgens Omroep Brabant hadden de twee ruzie. Wat de aanleiding van die ruzie was, is niet bekend. De co-piloot van Fly Dubai, die zijn gezagvoerder neerstak, werd eerder al als veiligheidsrisico beschouwd, meldde Amerikaanse media. 2 jaar geleden bleek dat hij extremistisch materiaal bezat. Hij werkte toen voor Oman Air. Hij kon toen wel voor die maatschappij blijven werken. Een koninklijk lintje gaat terug naar de koning. Een man die de onderscheiding kreeg voor zijn inzet bij de Black Archives en Kick-Out Zwarte Piet levert hem weer in. Dat doet hij vanwege het onderzoek naar het koloniale verleden van het koningshuis. Hij vindt de verklaring van de koning niet goed genoeg. En de film Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren geworden. Hij kreeg 6 prijzen, waaronder die voor beste film. Truly Naked gaat over een tiener die bij de porno-studio van zijn vader gaat werken. De serie Basta, over het leven van Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. 'S Ochtends, als de mist is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het gaat nog steeds niet goed met Christa Pike, de vrouw die haar executie overleefde. Waarschijnlijk is de dodelijke injectie niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terechtgekomen, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, buiten bewustzijn aan de beademing. Een park in de Amsterdamse wijk Osdorp was vanavond afgesloten nadat er een verdacht pakketje was gevonden, meldt AT5. Het ging om een tas met zwaar vuurwerk, een fles wasbenzine en een lont. De explosieve opruimingsdienst heeft de tas meegenomen voor onderzoek. Er worden de laatste weken regelmatig explosieven gevonden in Osdorp. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn bijna 1800 mensen opgepakt. Er wordt gedemonstreerd tegen overvolle klassen en lerarentekorten. In totaal zijn nog ruim 5000 mensen aangehouden, vooral jongeren. Volgende week zijn er nieuwe protesten aangekondigd. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om daar weg te blijven. En Friesland wordt geteisterd door dieven die het hebben voorzien op dure racefietsen, met Omroep Friesland. In het dorpje Harkema zijn afgelopen week 4 racefietsen gestolen met een waarde van 28.000 euro. De eigenaar vermoedt dat de dieven sportapp Strava gebruiken om te zien waar ze de racefietsen kunnen vinden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. Als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.